0: mannekes.
1: Bompie.
0: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
1: Oh.
0: Mail Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
2: Ik dacht het wel.
0: En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Dit is Joe.
7: Good times. Great music.

0: van 6 uur.
1: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het akkoord afschoot. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd naar het ziekenhuis gebracht. Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
2: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
1: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Ixina.
1: Info in je winkel of op ixina.be.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immoscoopman!
3: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
2: Enkel in de winkels van
4: Leonidas.
2: Voorwaarden op leonidas.com.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
2: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
1: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen. Joe Easy.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is Loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Van Boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Oh, schat, kijk, het is nog de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
8: Voor mij 2 grote met mayonaise.
7: Mm-hmm.
8: En dan ook nog 2...
7: Wat is dat alles meneer?
8: Geef mij ook nog 1...
7: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
7: En dat is voor hier op het eten? Of?
8: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be. Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Echte liefde begint in een Stijlaarts badkamer.
5: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
10: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
5: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
10: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
5: Nou.
9: Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
11: In Libelle naar...
12: De 5 beste looks van nu.
11: In Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
11: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Het is Kenmania, media bij Carrefour.
14: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
16: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
17: Bell & Bo.
18: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball.

0: www.slagerfestival.be.
1: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
2: Dit is Joe Easy.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
2: Hallo.
1: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
2: Ja, ik wil autotechniek studeren.
1: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
2: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
1: Ja.
2: En dan krijg ik misschien wat centjes.
1: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
6: Alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
8: Code Yellow!
9: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Oei, dan moet ik rap zijn.
9: Info op telenet.be.
11: Enjoy
12: and take it easy.
11: Dit is Joe Easy.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Go Yellow!
3: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
5: Voor de volle 100%. Met de pro van...
4: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
7: Maffa.
6: Lidl, dat kan tellen.
8: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
10: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich, het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
9: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe, definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val. Werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat. Of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels, omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de opticiërs in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
11: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
9: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7-9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten dan wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans doen, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
12: Joe Easy.

0: laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Ixina.
0: Info in je winkel of op ixina.be.
2: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
1: Ixina.
0: Ixina, ja aan je dromen.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kun je er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Avicii, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Hoe mag dit steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Joe.
5: Easy.
4: Easy.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober.
1: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk.
0: Wow, zong ik net?
1: Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
4: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en

0: Info en tickets via schlagerfestival.be.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: De Keuning. De slimme kijk op ramen.
3: Slim? Was daar nu slim aan?
4: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
3: Huh?
4: Bij ramen van de Keuning kiest je slim.
3: Oeh.
4: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
3: Dat is inderdaad slim.
4: Ja, hè?
3: Laat nog eens horen.
2: De Keuning.
5: De slimme kijk op ramen.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
6: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
8: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
10: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
12: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
13: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
1: Panzers for Life!
0: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
2: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
10: Alles wat je weet over A-mode. Start.
11: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
12: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
13: Amode, familie van mooie merken.
14: De Mr. Dutchess van Connections.
15: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
16: Tju, dat heb ik gemist.
17: Het is geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
18: Dit is Joe.
19: Het nieuws van 9 uur.
20: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. De stemming was zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
21: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
20: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo. Die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman, dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort kapitein Yuri Tielemans.
22: 3-0 winnen thuis is heel goed. Nu, we moeten ook leren uit onze wedstrijd. Bij momenten was het gewoon veel te open. Ik denk dat we in het spel meer controle kunnen behouden en dat maakt het ons ook makkelijker.
20: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel zonder Kevin De Bruyne en Tielemans doen, want die zijn geschorst. En het is het weekend van de klant. Daarmee willen Unizo en Comeos de lokale winkels in de kijker zetten. Uit een bevraging van die organisaties blijkt dat de meeste mensen liever in een fysieke winkel shoppen dan online. Giel Sterks van Unizo.
1: De fysieke winkel is en blijft een huis van vertrouwen. Je kan er producten voelen, je wordt er aangesproken, je hebt dat menselijk contact, dus die maatschappelijke meerwaarde speelt daar heel fel een rol. En daarboven zien we dat pure online players hoe langer hoe meer ook fysieke winkels openen om dat vertrouwen toch wel te maximaliseren.
20: In heel wat winkels krijg je vandaag en morgen een attentie voor het weekend van de klant. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen. Joe Easy.

0: Superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Go Yellow!
4: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Info op telenet.be.
5: Ik ben Pippa de kat.
6: En ik Bobby de hond van Maxizo.
7: Hallo!
5: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
6: Neem uw baasje eens mee.
5: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
6: Met de lage pladijzen.
5: Prijzen. Lage prijzen.
6: Wat zei ik?
5: Pladijzen.
6: Lage prijzen natuurlijk.
5: Ja. Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
12: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
11: Ja, kom een keer kijken.
12: Amai, oh merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
14: Bebat.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
16: Xina.
15: Xina, ja aan je dromen.
17: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
19: en Brico Planet
18: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
19: 20% korting op alles.
18: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
19: Want zelfgemaakt
18: is slim bespaard.
19: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
20: Proximus presenteert.
21: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
22: Ja.
21: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
22: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
21: Ja, dat is louche.
20: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. En dan ook nog 2...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog 1.
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
5: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
12: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
13: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
14: Luister, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
13: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
14: Maffa.
13: Lidl, dat kan tellen.

0: 2000 stemadvies.
1: Hey, ik ben Camille. Vorig jaar had ik een hele mooie notering in de Joe Top 2000 met vuurwerk. Dankjewel daarvoor. En vergeet ook zeker dit jaar niet stemmen op mij. Ik heb zelf ook mijn ultieme favoriet in de lijst gestemd. Dat is Like a Virgin van

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag. Dit is Joe. Opgelet, want Bies wordt beeld. Laat je inspireren op Beeld Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living. De Koning. De slimme kijk op ramen.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: We gaan samen stemmen voor de top 2000, maar eerst het nieuws van 10 uur met Niels. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het coronavirus gaat weer goed rond. Er waren fusiegesprekken tussen CD&V en Open VLD en zware overstromingen in Spanje. Het coronavirus gaat weer stevig rond. Dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollans van de KU Leuven.
4: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
3: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo, die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. En in het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er daar op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. En het weer nog. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
2: Anderhalf minuut over 10, 3 files in het land waar je 5 minuten of net iets meer verliest. Ik begin bij de langste file, die duurt 10 minuten en staat richting Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot. Richting Nederland dan, ook aanschuiven op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot. Daar duurt de vertraging 8 minuten. En dan nog richting Antwerpen op de E34. Daar is een ongeval gebeurd tussen Oud-Turnhout en Turnhout Centrum. Daar moet je er 5 minuten bij tellen.
0: Nog 2 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be.
5: Dit is Joe.
0: Met Kenneth Stevens.

Amai, amai, amai. Het zijn straffe kastaars Koen en Chris. Niet één keer, niet twee keer, maar drie keer gaan ze in augustus volgend jaar optreden, hè, in het Koning Boudewijnstadion. En misschien ben jij er wel bij. Kom erbij en dans, maar ik zeg ook een hele goede morgen. Kom erbij en stem. Stem op de top 2000, want je hebt nog maar twee dagen. Maandag deze tijd, dan zijn we al een uur bezig aan de playlist van je leven, maar jij moet hem wel samenstellen. En Heidi, die begint de zaterdag meteen met de juiste vraag om mij af te vuren. Kenneth, waar kan ik stemmen op de top 2000? Wel, Heidi, dat kan via onze site, via joe.be, maar misschien nog wel veel makkelijker, gewoon op je mobiele telefoon, via de app van Joe. En stem er ook nieuwe muziek in, hè? Net als deze bijvoorbeeld, Bruno Mars en On My Soul.

0: was een goede wakker wordt plaat. Daar rent niet van Bruno Mars. Maar als je het wat rustiger aan wil doen, dan kon dat nu met Elton John.
1: De top 2000.
0: Trouwens, die Your Song die stond vorig jaar hoog hè, in de top 2000 op nummer 97. En het was daarmee ook meteen de hoogst genoteerde van 18 noteringen voor Mr. Elton John vorig jaar in de lijst. Benieuwd wat dat gaat geven de komende 3 weken. Want dan gaat hij natuurlijk ook weer vaak voorbij komen. Je hebt nog 2 dagen om je stem uit te brengen. En dan denk je misschien, wauw, nog 2 dagen, ken het. Dat is nog tijd genoeg, hè? Komt wel in orde. Maar ja, stel je voor, er zou maar iets moeten tussenkomen. Om welke reden dan ook dat je toch geen tijd vindt om nog te stemmen voor de top 2000. Dat wil je niet. Dus zet je gewoon achter je laptop of neem je telefoon erbij. Ga naar joe.be en stuur je favorieten in. Trouwens, ik wil zometeen dit uur nog een klein top 2000 experimentje met jou doen. Daar heb je ook de Joe-app voor nodig. Ik vertel je zometeen wel wat we gaan doen. Maar eerst heb ik nog een boodschap van algemeen nut. Want Heidi uit Berlare die heeft mij een bericht gestuurd. Haar dochter Axel die is vandaag jarig. Ze ligt momenteel in de zetel. Ik geef haar groot gelijk op een zaterdagochtend, maar ik moet van mama Heidi vragen of Axel zich wil gaan klaarmaken. Heidi uit de zetel, Axel ook, en genieten van jouw verjaardag.

0: zie Eurythmics al klaarstaan op de zaterdagochtend hier bij Joe. Here comes the rain again. Maar eerst gaan we nog genieten van New Radicals en You Get What You Give, zometeen.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebakken, bleu. Dat is hetzelfde als signaal ook, hè? Zoals ze zeggen, hè?
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
4: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Amai, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
7: Bebad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
5: Ach.
8: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Bij Telenet weten we dat je als escape room-uitbater soms dit telefoontje krijgt.
12: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
11: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
12: Hallo.
11: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
16: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
17: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
18: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.

0: Er gebeurt heel veel momenteel in de app van Joe. Er wordt gemultitasked en dat heb ik graag. Dirk die was daarnet van in de badkamer aan het meezingen met de gouden oude Borderline van Madonna. Aniek die laat mij weten dat ze net gestemd heeft voor de top 2000 en dat Bruce Springsteen haar favoriet is. Dankjewel om je stem uit te brengen, Aniek. En Jasmina uit Boortmeerbeek die is haar eerste loopje sinds maanden weer aan het doen. Dus die had nood aan een boostplaat. Hopelijk heeft die van de New Radicals net geholpen, Jasmina. Veel succes hè, met je ochtendloopje.
1: De top 2000.
0: Maar goed, ik zei het, ik wil dus een muzikaal experiment met jou doen. En het is goed dat het zaterdagochtend is, want dat is altijd een drukke ochtend. Moet er heel veel gebeuren, kinderen weggebracht worden, boodschappen misschien. Maar jij kan multitasken, dat is deze ochtend al meer dan duidelijk in de app van Joe. Je hebt nog 2 dagen om te stemmen voor de top 2000. Vandaag en morgen, want maandag om 9 uur, dan beginnen Sven en Anke eraan. Maar stel nu dat je nu zou moeten beslissen, nu meteen, zonder nadenken, wie je nummer 1 zou moeten zijn. Uit de top 5 van vorig jaar. Als je nu moet kiezen, wie staat er voor jou dan op nummer 1? Dat is mijn vraag die ik nu stel in de Joe-app. Gooi die eens open. We gaan de top 5 nog even overlopen. Ik wil weten wie nu jouw nummer 1 is. Is dat misschien wel Barry White? You're the first, the last, my everything. Deze fantastische plaat van Journey, Don't Stop Believing. Of misschien toch de nummer 3 van vorig jaar. Hotel California van de Eagles. Of ga je opnieuw voor de nummer 1 van vorig jaar? Het zou ook kunnen, hè? Queen en Bohemian Rhapsody. Of toch voor die prachtige George Michael. Mijn vraag voor jou is dus, wie zou er voor jou nu op dit moment, op zaterdagochtend om 3 voor half 11, op nummer 1 moeten staan in jouw persoonlijke top 2000? Open je Joe-app en breng daar je stem uit. We zullen afspreken dat de plaat die de meeste stemmen krijgt over een tijdje, zullen we die dan gewoon volledig draaien, hè? Als mooie voorbereiding op de playlist van je leven. Het wordt een zonnig weekend. Dit gaat geen waarheid zijn, hè? Here comes the rain again. Dit is Eurythmics bij Joe.

0: Zometeen de man die zijn carrière toch voor een groot deel te danken heeft aan Madonna. Maar eerst nog twee files meegeven. Richting Brussel op de E314 schuif je aan tussen Tieltwingen en Aarschot. 10 minuten erbij daar. En richting Nederland moet je er 5 minuten bij tellen op de E314. En dat tussen Holsbeek en Aarschot.
1: Kenneth Stevens.

0: Misschien wel de grootste van Nick Kamen, deze I Promised Myself. Maar zijn carrière die werd gelanceerd dankzij Madonna met dit nummer, hè? Met deze Each Time You Break My Heart. Zij zong mee in het achtergrondkoortje. En dat was de start van zijn muzikale carrière. Trouwens, deze Each Time You Break My Heart stond vorig jaar niet in de top 2000. En daar kan jij dus voor zorgen dat hij er dit jaar wel in belandt. Goed, in de app van Joe zijn we momenteel bezig met een top 2000 experiment. Stel je voor, je moet nu meteen, nu zeggen wie jouw favoriet is, wie jouw nummer 1 is, wie helemaal bovenaan mag staan in de top 2000. Er worden ook heel veel tekstberichten gestuurd. Super tof, maar breng ook je stem uit in de poll. Die staat, even kijken, nog een minuutje of 7 open. En na In Deep en Last Night the DJ Saved My Life ga ik het resultaat bekendmaken en draai ik de nummer 1 op dit moment dus, hè, volgens jouw stem, volledig.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
2: En nu zondag is mijn gast Anne Lennes.
3: Ik zou toch minstens 1 keer per week gewoon even zo'n uurtje willen hebben voor mezelf dat ik een boek kan lezen. Dat is zo'n geluksmoment voor mij. Gewoon even verstand op nul.
2: Ja.
3: Lezen en stilte.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anne Lennes.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
5: Mannekes!
6: Pompie!
5: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
6: Oh!
5: Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
7: Ik heb er al direct 2 nodig.
8: Oh, ik heb 20.
7: Dacht het wel.
5: En wel, het is het moment.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
11: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
12: Panzers for Life!
11: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
13: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
14: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
15: Op, alles is op.
14: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
15: Oké,
14: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
16: Code Yellow!
17: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
18: Oei, dan moet ik rap zijn.
17: Info op telenet.be.
19: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
18: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
20: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
18: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
20: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
18: Nou.
19: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
21: Het Slagerfestival, de Disco Fever Editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoboy. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
22: KJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjbank.be.
23: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
24: Volkswagen. Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
25: Iedereen gelukkig.
24: Enkel in de winkels van
26: Leonidas.
24: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Well, alright.
1: De enige plaat in de top 2000 waar een doorspoelende toilet in te horen is. In Deep en Last Night, a DJ Saved My Life, vorig jaar op 1828. Goed, we hadden een experiment het voorbije kwartier in de app van Joe. Het was een top 2000 experiment. De vraag was eigenlijk heel simpel. Als je nu meteen moet kiezen, wie is dan je nummer 1? Die vraag die stelde ik en er werd gestemd. Niet een beetje, niet veel, niet heel veel, maar massaal in de app van Joe. En de resultaten die zijn bekend. Ik overloop met jou een soort van nieuwe top 5. Het heeft natuurlijk niks te maken met de top 2000 die volgende week gaat starten, maandag. Maar het is echt op dit moment. Hoe zou het er nu voor liggen als je nu zou moeten je nummer 1 bekendmaken? Op nummer 5. Bohemian Rhapsody. Van Queen. Op nummer 4. Eagles. Hotel California. Nummer 3. George Michael. En Careless Whisper. En van de nummer 1. Zegt Anita uit Lummen. Ik ben 66 jaar. Maar dat nummer doet mij opnieuw 17 voelen. En nee, het is niet Journey met Don't Stop Believing.

als je nu zou moeten gestemd hebben op de top 2000, en dat heb je duidelijk gedaan in de app van Joe, dan zou dit op dit moment de nummer 1 zijn. Barry White en You're the First, the Last, My Everything. Zullen we dan gewoon afspreken dat we nu met z'n allen naar joe.be gaan en de app van Joe openen en daar die Barry White echt een nummer 1 positie geven? Zullen we dat afspreken? Allee, surfen naar de site joe.be of in je Joe-app kan je nu je stem uitbrengen. Yes, komt eraan. Tot aan het nieuws van 11 uur. Owner of a Lonely Heart na Teddy Swims.

0: Zometeen in de playlist de favoriete band van onze Karel Schmitz, die je hier elke namiddag hoort bij Joe met de hits van Schmitz. Maar komende weken niet natuurlijk, hè, want dan is er de top 2000. Toto komt eraan en Rosanna. En ik ga je ook nog eens meenemen naar gisterochtend. Gisterochtend hier in de lounge van Joe waren er verschillende luisteraars uitgenodigd voor een heerlijk ontbijt met muzikale omlijsting. Zoals ze dat dan noemen. Muzikale omlijsting van onze Raf en Ronnie. Raf van Brussel en Ronnie Mossuze. Had natuurlijk alles te maken met de top 2000 stemweek met vroege stemmers die getrakteerd werden op live muziek. We gaan daar zometeen na 11 uur nog eens op terugblikken.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be. Bel & Bo.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er

0: Ook allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
1: De Koning.
2: De slimme kijk op ramen.
3: Slim? Was daar nu slim aan?
4: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
3: Huh?
4: Bij ramen van de Koning kiest je slim.
3: Hoe?
4: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
3: Dat is inderdaad slim.
4: Ja, hè?
3: Laat nog eens horen.
1: De Koning.
2: De slimme kijk op ramen.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
7: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
6: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
8: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Dit is jou. We duiken zo meteen weer de muziek in na het nieuws van 11 uur met Niels Rosa Peralta.
11: Goedemorgen. Een onderzoek naar ernstige zedenfeiten. Rusland vernietigt opnieuw een brug in Oekraïne en Elise Mertens stoot door in Peking. Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten. Het gaat om een man van 41 die zijn ex-partner zou hebben gedrogeerd en misbruikt. Je hoort Cato Belmans van het parket.
12: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook 2 andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De 2 andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
11: Er zouden ook nog 2 andere mannen betrokken zijn bij de feiten. Ook zij zijn aangehouden. En Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de 2e brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot enorme files in de buurt. Met die aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En dan nog sport. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich kunnen plaatsen voor de 3e ronde. Ze schakelde de Amerikaanse Katie Vollinets uit in 3 sets. De setstanden waren 6-0, 4-6 en 7-5. In de volgende ronde moet Mertens tegen de Letse Jelena Ostapenko. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
10: Bijna 2 minuten over 11 en er staan 5 files op onze snelwegen. Richting Brussel op de E314 ben je tussen Tieltwingen en Aarschot 10 minuten kwijt. Richting Nederland aanschuiven op de A12. Tussen Antwerpenhaven en Berendrecht 6 minuten erbij. Op de E314 richting Nederland schuif je ook 6 minuten aan tussen Holsbeek en Aarschot. Dan richting Antwerpen op de E313 tussen Lummen en Beringen. Daar ligt een obstakel op de weg. Dat kost je 5 minuten. En op de Brusselse buitering dan nog 5 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
13: Nog 2 dagen en dan begint de top 2000 van Joe.
14: De top 2000.
13: Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be.
15: Dit is Joe.
13: Met Kenneth Stevens.

Texas uit de top 2000. Vorig jaar op nummer 1060 met Summer Sun. Niet Summer Sun, hè. Die Summer Sun, die nazomerzon. Ja, daar kunnen we vandaag ook nog van genieten natuurlijk. We hebben daarnet in de app van Joe een muzikaal top 2000 experiment gedaan met op dit moment, hè, de nummer 1 die er toen uitkwam, was Barry White, You're the First, the Last, My Everything. En toch wel verschillende Joe-luisteraars die meteen hun app hebben geopend en dat nummer op nummer 1 hebben gezet. Ik ben benieuwd wat de invloed daarvan gaat zijn de komende 3 weken op de top 2000. En Gwen uit Dendermonde die heeft meteen een top 3 van Barry White nummers ingestuurd. Dankjewel daarvoor, Gwen. Ik neem je mee naar gisterochtend. Gisterochtend gaf onze Raf van Brussel en onze Ronnie Mossuze, allebei van Joe Gold, een exclusief intiem miniconcert hier in de Joe Lounge. En dat was met ontbijt en met een pak Joe-luisteraars erbij. Vroege vogels, op twee manieren. Ze moesten er vroeg bij zijn gisterochtend. Maar ze hebben ook vroeg gestemd en dat werd beloond. Meteen op de eerste dag van de Top 2000 Stemweek hebben zij hun Top 2000 stem uitgebracht. En dan maakte je dus kans op zo'n miniconcert van Raf en Ronnie met daarbij een ontbijt. Ze hebben daar heel veel live muziek gespeeld en ik wil er je nog eentje van laten horen. Ja, zeg je Ronnie Mossuze, dan zeg je The Radios natuurlijk. En onze Raf die ging er graag in mee in deze She Goes Na Na nog eens.

0: blijft toch een geweldige samenwerking, hè? Calvin Harris samen met Dua Lipa en One Kiss op de zaterdagvoormiddag bij Joe. Daarnet al applaus voor onze Raf en Ronnie en zometeen applaus voor The Course met live muziek. De unplugged versie van Radio ga ik nog eens draaien. Ik ga je ook nog vertellen wat onze zaterdagse plannen hier zijn bij Joe. En ik neem je ook nog mee op muzikale trip naar Kortrijk.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de die. En de die?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de deze.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza.
4: Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: De absolute nummer 1 en favoriet van Maite uit Tienen en van Els uit Goik. Deze Hey Jude van de Beatles. Een van hun 19 noteringen vorig jaar in de playlist van je leven. Op nummer 93. 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. De langste file is zelfs niet zo lang en die staat richting Nederland op de A12 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Daar moet je er amper 8 minuten bij tellen. Op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot, daar ben je 7 minuten kwijt. Net als richting Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot, ook daar 7 minuten erbij. En de laatste vertraging die duurt 5 minuten en staat richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost.
1: Kenneth Stevens.

0: heerlijk dramatisch en heerlijk theatraal. ILO samen met Olivia Newton-John en Xanadu.
1: Zo top 2000 hotspot.
0: Ik had al gezegd dat ik je nog ging meenemen naar misschien wel de zonnigste stad, letterlijk en figuurlijk, van deze zaterdag 3 oktober. En dat is Kortrijk. Waarom? Omdat je er natuurlijk sowieso al gezellig kan shoppen, maar je kan vandaag en de komende dagen en weken, tot en met het einde van de top 2000, een muzikale wandeling doen door Kortrijk. Want we hebben daar 4 interactieve hotspots opgesteld. Je kan bijvoorbeeld gaan dansen on the ceiling samen met Lionel Richie. Of je kan op die sloopkogel, de wrecking ball van Miley Cyrus, gaan zitten. Je kan de iconische pose, die lean uit Smooth Criminal van Michael Jackson, nadoen. Of je kan die zwart-witte stripwereld van Aha instappen met Take On Me. Het is een gratis wandelroute die loopt door Kortrijk. Je moet ook geen vaste route of zo volgen. Nee, je doet het volledig op jezelf, op je eigen tempo en in je eigen volgorde. En het kan nog dus tot en met het einde van de top 2000 op 23 oktober. Al gaan we daar nog niet te veel aan denken. En wat ook leuk is, als je die route doet en je neemt daar een paar foto's van en je post er eentje online met de hashtag die je vindt op onze site op joe.be of in je Joe-app, dan kan je ook nog eens fantastische prijzen winnen. Namelijk luxueuze hotelovernachtingen of een shoppingbon van maar liefst €200 die je in Kortrijk kan opsoeperen.
1: Zo top 2000 hotspot. Great music.
0: Alle info dus op onze site of in je Joe-app. We gaan nu niet dansen op het plafond, maar we zijn wel de hele nacht samen met Lionel Richie.

0: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.

0: Wat gebeurt er nu?
1: Ja,
0: wat gebeurt er nu?
1: Het klopt niet, er is iets mis.
0: Het is zaterdag, hè, Stijn. Het is zaterdag. Het is, besef je dat het zaterdag is? Want we horen je normaal altijd van maandag tot en met donderdag. Maar ja, plots sta je hier.
1: Maar ik dacht, nu de top 2000 eraan komt, wil ik toch ook even op zaterdag
0: maar ja, zijn. En die aanloop naar de top 2000 ook al. Het is zo'n fantastische muziek dat je dan hoort. Wat ga jij zo meteen om 12 uur doen, Stijn?
1: Wel, ik wil niks zeggen, maar er zijn nog maar exact 32 uur om je top 3 of je top 5 of je top 10 door te sturen.
0: Ja, dat dus klinkt heel paniekerig.
1: Dus ik dacht, laat ik even de urgentie van het stemmen naar boven brengen. Mm-hmm. En laten we gewoon een top 2000 countdown doen.
0: Ja.
1: Vandaag en morgen. Ja, gewoon om de mensen toch een klein beetje achter de veren te zitten.
0: Een beetje pushen.
1: Het begint nu toch echt wel te dringen als je het nog niet gedaan hebt.
0: Exact, ja. Ik heb het deze ochtend ook al gezegd. Ze zijn bezig, ze zijn aan het stemmen, maar nu moet het echt wel gaan gebeuren.
1: Nu moet het echt gaan gebeuren. En ik weet, bij sommige mensen duurt dat toch wel lang. Mm-hmm. Bij mij was het redelijk snel gefixt. Maar bij sommige mensen, die moeten daar wat over nadenken. Die moeten dat in een Excel-tje gieten.
0: Jij bent er zo in. Ik steek mijn vinger op. Ik moet ook nog stemmen. Maar ik ga het morgen doen.
1: Ja, maar morgen?
0: Ja, nee. Stijn,
1: ik weet het. Urgentie,
0: echt,
1: ik zeg het.
0: Ik geef mij klamme handen. Echt waar, ik zit hier met klamme handen. Nee, morgen ga ik het doen. Morgen heb ik ook nog tijd. Maar ja, ik snap het wel dat het moet gaan gebeuren.
1: Ja.
0: De top 2000 countdown dus zometeen tussen 12 en 8 vanavond. Zeker. Maar jij al tussen 12 en 4.
1: Yes.
0: Alright, tot zometeen. Dit is jou. Met zometeen nieuwe muziek van Berre, Loving Each Other. Eerst nog Katy Perry. Dit is Firework bij Joe.

muziek van Better by Joe, Loving Each Other. Het is 12:07, het is 7 minuten voor de Top 2000 Countdown met Stijn. En deze, die vat het eigenlijk mooi samen, hè. SOS van ABBA, het wordt hoog tijd dat jij je stem gaat uitbrengen. Kan via onze site en in de app.

0: De beste volle van maken, dat kan tellen.
1: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.

0: Dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaderdagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
1: Schud je brein wakker met PuzzleFit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de PuzzleFit-app en train je brein.
2: Het is net 12:00 geworden. Joe Nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
3: Goedemiddag. Een onderzoek naar ernstige zedenfeiten. Het coronavirus gaat weer stevig rond. En de eerste pole position voor Max Verstappen. Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten. Na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook gefilmd hebben. Je hoort Cato Belmans van het parket.
4: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook 2 andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De 2 andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
3: Ook van dat misbruik zouden beelden zijn gemaakt. 2 andere verdachten die mogelijk betrokken zijn, zijn aangehouden. En het coronavirus gaat weer stevig rond. Dat blijkt uit metingen in het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollans van de KU Leuven.
5: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
3: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de 2e brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot enorme verkeerschaos. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de 2e tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de 3e plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft dat zo.
2: 3 files staan er op dit moment nog in ons land. Ik begin op de E314 richting Lummen tussen Holsbeek en Aarschot, plus 11 minuten. A12 richting Nederlandse grens tussen Antwerpenhaven en Berendrecht, 8 minuten erbij. En de laatste staat op de E314, maar dan richting Brussel tussen Tieltwingen en Aarschot. Daar moet je er nog 7 minuten bij rekenen.
6: Nog 2 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000 count.

0: Bengals, 3 keer stonden ze vorig jaar in de Joe Top 2000, waarvan Eternal Flame hun hoogste notering was, maar je kreeg ze nu nog eens met Manic Monday.
1: De Top 2000.
0: En ja, die Top 2000 die komt nu toch wel echt heel dichtbij. Maandagochtend, dan beginnen we eraan bij Sven en Anken om 9 uur 's ochtends. De 2000 beste songs aller tijden, vakkundig door jullie in een lijstje gestemd. En dat stemmen, ja, daar moeten we het dit weekend toch nog even over hebben, want het is echt zo ontzettend belangrijk. We willen dat die Joe Top 2000 echt de lijst is met songs die jullie willen horen. En dat kan alleen als je je stem laat gelden. En dat kan vanuit Vlaanderen, maar dat kan bijvoorbeeld ook vanuit Indonesië. Jens uit Lanaken, die is daar nu en die laat weten dat hij vanuit Indonesië zelfs gestemd heeft op de Joe Top 2000. Moeten we die stemmen dan dubbel laten tellen als het van zover is? Nee, we gaan het eerlijk houden. Gewoon elke stem telt voor 1 punt. Nu, als je net als Jens je top 3 al hebt ingevuld, ja, dan ben je er vanaf. Maar als je nog niks hebt ingestuurd, dan is dit toch echt wel het moment. Dus zet je even aan tafel, ga even rustig in de zetel zitten, of op terras, waarom ook niet, het is mooi weer. Denk na over wat jouw favoriete platen zijn en gooi ze in een lijstje. Dat mag een top 3 zijn, maar je kunt tot 10 platen selecteren. Dus als je keuzestress hebt en je denkt, ja, met 3 raak ik er niet, je mag tot 10 platen selecteren op joe.be of in de Joe-app. Daar moet je zijn. Stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, want zijn de laatste.

0: Zou een stem op deze Patrick Hernandez ook tellen als stem voor Madonna? Want die zat natuurlijk vroeger in zijn achtergrondkoortje. Born to be alive. Inge uit Gerardsbergen die stuurde. Ik zou nog tal van top 10 lijstjes kunnen doorsturen. Veel te veel goede nummers. En mijn lijstje van 10 songs was veel te snel vol. Ja, Inge, niemand heeft gezegd dat het gemakkelijk zou zijn. Hè? Daarom zei ik, zet je even aan tafel in de zetel of op het terras. En denk er eens goed over na. We krijgen hier bij Joe ook regelmatig wel wat bekende artiesten over de vloer. En dan praten we vaak ook over hun grootste hits die in de Joe Top 2000 staan. Zoals Eagle Eye Cherry hier onlangs. En ik vroeg hem toen of hij weet waarom net zijn grote hit Safe Tonight na al die jaren nog altijd zo'n tijdloze klassieker is. Die nog steeds elk jaar opduikt in de Joe Top 2000.
1: I think every songwriter's dream is to have a song that stands the test of time and... Save Tonight looks like it's going to hang around a lot longer than I will, you know. It's going to outlive me. So that's fantastic. But I love the simplicity of the song. That song has four chords because those are four chords I figured out on the guitar. Lyrically, people can really have embraced the song and a lot of people can relate to what I'm talking about in the song. But then also I've had so many people come up and say, your song is the first song I learned on the guitar. And that simplicity, I think, is something that really has been embraced by people.
2: You just said something that was quite interesting. The song will live on, mm-hmm. even after you. Is that a strange or a scary thought?
1: No, I love that.
2: Yeah.
1: I love that. I mean, that's like, I lost my dad very early. He died when he was only 59, 1995. But his music is still here. I can still sit down and listen to my dad's music. And that to me is just fantastic, because not a lot of people have that.
0: Eagle Eye Cherry denkt dus dat het succes van Save Tonight voorkomt uit de eenvoud van het liedje. Het is een heel gemakkelijk liedje om te spelen. En hij krijgt van veel mensen dan ook te horen dat het het allereerste liedje was dat ze leerde spelen op gitaar. Ik vroeg hem dan ook nog of het geen raar gevoel geeft om te weten dat zelfs nadat hij ooit overleden zal zijn, zijn muziek nog verder zal leven. En daar zei hij wel iets moois. Hij vindt het net fantastisch. Want zijn vader, die ook een muzikant was een jazzmuzikant, die is redelijk snel gestorven op een 59-jarige leeftijd. Maar Eagle Eye heeft nu nog wel altijd die muziek van hem waar hij naar kan luisteren. Dus dat idee dat zijn muziek verder zal leven, later dan hem, dat vindt hij net een heel mooi idee. Vorig jaar stond zijn hit Save Tonight op 1722. Als van Herman uit Roosdaal, Chantal uit Gent en Pieter uit Turnhout onder andere afhangt, dan zal hij er dit jaar nog wel in staan, want zij hebben gestemd op deze heerlijke hit van Eagle Eye Cherry.
3: Top 2000.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Mannekes,
9: Pompie,
8: nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
9: Wow.
8: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
8: Dacht het wel.
12: En wel, het is het moment.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma. Gamma.
13: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
15: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
16: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
17: klinken op het wijnfestival.
16: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
17: Oh, dan de die. En de die?
16: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: En de deze.
16: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
19: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
20: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
19: Ja.
20: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
19: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
20: Oef, dat is een pak van mijn hart.
19: Ja, schat.
21: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
22: Nog voor jij kan denken...
23: Ik heb gelijk geen energie.
22: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
24: Oh, mijn rug zit vast.
22: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
23: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
22: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
25: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
26: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
27: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
28: Xina.
27: Info in je winkel of op xina.be.

0: Nederlands glorie, doe maar. 3 keer in de Joe Top 2000 vorig jaar. En deze De Bom was hun hoogste notering op 885. En ze zullen er alvast zeker opnieuw in staan, als het tenminste afhangt van Hedwig uit Grimbergen, Selena uit Blankenbergen en Veerle uit Schoten. Want die hebben allemaal onder andere gestemd al op deze Doe maar en De Bom. En ik kan het niet genoeg benadrukken, maar jullie stemmen zijn zo ontzettend belangrijk voor de Joe Top 2000. En het is daarbij ook heel belangrijk dat je gewoon je eigen smaak volgt. Want ja, ik weet dat Child in Time van Deep Purple bijvoorbeeld altijd heel goed scoort. En dat het mooi staat als je zegt, goh ja, ik heb op Deep Purple gestemd. Of op R.E.M. of op Metallica. Dat is heel goed, dat is prima, want dat kan je favoriete plaats misschien zijn. Maar misschien is Tiffany met I Think We're Alone Now of Wannabe van de Spice Girls wel jouw absolute topschijf. En dan moet je die er gewoon instemmen. Gewoon de hits waar jij blij van wordt. Of songs die een speciale betekenis voor je hebben, dat kan ook. Als je nog niet hebt gestemd, stel dan nu nog je lijstje samen op joe.be of in de app. En als je dat deze middag nog doet, dan beloof ik je dat ik straks misschien jouw nummer 1 al ga spelen. Ja, dan moet je niet wachten tot die langskomt. Ik ga gewoon uit alle toplijstjes die vandaag binnenkomen er eentje uitpikken. En die nummer 1, die speel ik straks al gewoon. Dus waar wacht je op? Stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, stemmen!
1: Top 2000. Count.

0: ze stond bij de bakker deze ochtend, die zangeres van deze band. Gwen Stefani, want ze verwacht volk deze namiddag. Ze is namelijk jarig en dus moet ze trakteren. 57 wordt ze er vandaag. Je kreeg ze nog eens met No Doubt, Don't Speak, 836 vorig jaar in de Joe Top 2000. Waar ze dit jaar zal belanden, dat ligt in jullie handen. Stemmen doe je op joe.be of in de app. Vijf files staan er op dit moment nog in ons land. Ik begin op de A12 richting de Nederlandse grens tussen Antwerpenhaven en Berendrecht, plus 10 minuten. Dan E314 richting Lummen tussen Holsbeek en Aarschot, 9 minuten extra. Op de E314 richting Brussel tussen Tieltwingen en Aarschot, 6 minuten erbij. Op de E40 richting Luik tussen Boutersum en Tienen, 5 minuten extra, komt daardoor een brandend voertuig waardoor er maar één rijstrook beschikbaar is. En de laatste staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar moet je er 5 minuten bij rekenen.
1: Top 2000 Countdown met Stijn Smits.

Wat een heerlijke schijf, toch? Rhythm of the Night van DeBarge. Vorig jaar op 1783. Ik krijg al heel wat fijne topditjes binnen ondertussen. Wim uit Braschaat, die heeft gestemd op Purple Rain. Dat zijn nummer 1. Sandra uit Kortrijk, die is gegaan voor For the Longest Time van Billy Joel. En Elke uit Geel, die heeft ook gestemd. En zij had op nummer 1 Radio Gaga met Queen. Volg het voorbeeld van deze drie Joe-luisteraars. En stem nu nog op de Joe Top 2000. Zijn de laatste uren dat mogelijk is. Ah ja. Ja, juist ja. Ja, ja, ja. Dat alarm. Dat was ik nog vergeten te vertellen. Top 2000. De hele dag lang wordt de playlist hier bij Joe gescand. En als er een hit klaarstaat die vorig jaar niet in de Joe Top 2000 stond, dan gaat dat stemalarm af. En ja, dat doet een beetje zeer aan de oren. Ik weet het. Er staat er zo eentje klaar. James Morrison en You Give Me Something. Hij heeft wel degelijk ooit in de Joe Top 2000 gestaan met dat nummer. Tot in 2018. Daarna is hij uit de lijst verdwenen om nooit meer terug te keren. Maar jij kunt daar misschien wel weer verandering in brengen. Dus ja, steek James Morrison een hart onder de muzikale riem en stem zijn hit er opnieuw in via joe.be of de app. James Morrison, You Give Me Something.

0: Vanavond bij VTM krijgt de jury het warm van een mentalist in Got Talent. En VTM 2 is live op post voor de halve finale van World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be. Bell
5: & Bo. Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
6: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
5: Ja. Kom een keer kijken.
6: Amai, oh merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
9: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
10: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Hoe mag die steek gebakken zijn?
12: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè.
11: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
12: Bleu.
13: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
15: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53... of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
16: Hier Pipa de kat.
17: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
16: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
17: Je kunt ook vriend worden.
16: Van Maxizo.
17: De dierenwinkel met de lage prijzen.
16: Dan krijg je de specialetjes.
17: Plezante tips, eerste klas advies.
16: En promoties natuurlijk. Goezen, hè?
17: Daar zijn vrienden voor.
16: Ah ja.
17: Ah ja.
16: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
17: Goed voor het baasje.
18: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
19: Iedereen gelukkig.
18: Enkel in de winkels van
20: Leonidas.
18: Voorwaarden op leonidas.com.

Mieke uit Deinzen laat in de Joe-app weten dat ze aan het genieten is van de laatste zonnestralen op haar terras. Met Joe, hoe heerlijk kan het zijn? En ook Kurt uit Balen is aan het genieten van de muziek van Joe. Goeie muziek in mijn oren tijdens het snoeien van de heggen, stuurt hij. Ja, Kurt heeft er een foto bij gestoken. De hagen zijn mooi recht, dat kan ik beamen. Maar de belangrijkste vraag is, heb je al gestemd voor de Joe Top 2000? Want indien niet, dan stel ik voor dat je je heggenschaar even opzij legt en dan toch snel je top 3 doorstuurt via joe.be of in de app. Zeg, er zijn zo van die artiesten die vaste klant zijn in de Joe Top 2000. George Michael is er zo eentje. Hij stond vorig jaar 18 keer solo in de lijst en dan ook nog eens 7 keer met zijn band Wham. Met deze bijvoorbeeld Everything She Wants, 1284.

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de

0: joe.be.
1: Het is 1 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
2: Goedemiddag. De federale ministers komen samen over de begroting. Zware overstromingen in Spanje. En geen Belgisch succes op het EK wielrennen bij de junioren. Over een half uur ongeveer komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aardsmoeilijke opdracht, want de federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
3: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
2: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten, want zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen door zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn de renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5. Sander Willems werd 6e. En de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw een mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft dat zo.
1: 4 files op dit moment in ons land. De langste staat op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Massenhoven moet je er een kwartier bij rekenen. Komt door een ongeval waardoor de linkerrijstrook is versperd. Dan A12 richting de Nederlandse grens tussen Antwerpen-Haven en Berendrecht plus 10 minuten. Op de E314 richting Lummen tussen Holsbeek en Aarschot plus 9 minuten. En er staat er ook nog eentje richting Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot. Daar moet je er 8 minuten bij rekenen.
0: Nog 2 dagen. En dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000

Haar top 3 binnengestuurd. Op 1 bij haar, Journey, Don't Stop Believin'. En ook Kurt laat weten dat zijn top 3 al ingestuurd is. Bij hem op 1, The Boss, Bruce Springsteen met Born to Run. Wat wil jij in je top 3? Misschien wel deze, Bronski Beat, Small Town Boy. 1 keer stond hij vorig jaar in de Joe Top 2000, maar dan wel best hoog op 502. Ja, daar gaan we weer. Sorry, kan er ook niet aan doen. Irritant, ik weet het. Maar het is het stemalarm, kan er niet aan doen. Gaat vanzelf. Top 2000. Want de playlist die wordt vandaag gescand op songs die vorig jaar niet in de Joe Top 2000 stonden. En als je er eentje vindt, dat stemalarm, dan begint dat ding vanzelf te loeien. En er staat er inderdaad eentje klaar die vorig jaar niet in de lijst stond. Het is er eentje van Natalia. En deze, die klaar staat, heeft zelfs nog helemaal nooit in de Joe Top 2000 gestaan. In totaal, doorheen de jaren, hebben 9 van haar songs ooit de lijst gehaald. Maar deze die je zo meteen gaat horen, Gone to Stay, hoort daar niet bij. Dus misschien dit jaar eens in de Joe Top 2000 stemmen. Dat kan nog tot zondagavond. Dit weekend is je allerlaatste kans.

Jean-Paul uit Roeselaren, die heeft een leuke nummer 1. Laat de zon in je hart van Willy Sommers. En Tonja uit Zulten heeft ook haar top 3 ingestuurd. Bij haar op 1, With or Without You van U2. Ik kreeg Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Rod, daar ga ik nog even over nadenken. 10 keer stond hij vorig jaar in de Joe Top 2000. Wil je hem er opnieuw zo vaak in? Wel, ja, dan moet je stemmen. Stemmen. Dit weekend is je allerlaatste kans. Deze week raakte trouwens bekend dat die Rod Stewart weer gaat toeren. 29 mei volgend jaar staat hij in de AFAS Dome in Antwerpen. En dat zou dan de laatste keer zijn, want die tournee heet The Final Encore. Maar goed, zijn vorige tournee heette One Last Time. En kijk, toch is hij er weer. Dus die uitspraak dat het de laatste keer is, zal ik toch met een grote korrel zout nemen. Van Eros Ramazzotti raakte dan weer bekend dat hij zijn concert van volgend jaar moet uitstellen, helaas. Hij heeft een operatie aan zijn stembanden ondergaan. En hij geraakt niet tijdig fit voor zijn geplande concert in april volgend jaar. En dus is dat nu verplaatst naar 14 april 2018.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B+ leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Yo, ik ben Adela Larbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
6: Patsers for life!
5: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
13: Knaldi!
14: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
15: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon.
16: Hallo iedereen, ik ben Sarah en ik heb gekozen in mijn top 3 voor Cat's Eye met Animal, omdat ik al een beetje ouder aan het worden ben en Bohemian Rhapsody is natuurlijk mijn all-time favorite, maar ik wil een beetje moderner zijn en vandaar de Koreaanse groep Cat's Eye. Zalig om te horen. Geniet ervan.

0: mag dus op oudere tijdloze klassiekers stemmen, maar je mag ook op heel recente nummers stellen, zoals stemmen zoals Sarah heeft gedaan uit Zeelen. Zij ging voor deze Cat's Eye en Animal. Martien uit Meulebeke, die is aan het barbecuen op dit moment. Ja, het is er inderdaad wel het weer voor. Met Joe op de achtergrond. Martien, geniet ervan, laat het smaken. Maar denk eraan, als al je vleesjes binnen zijn, stemmen op de Joe Top 2000, want je hebt nog maar een paar uur.
1: Joe Top 2000 Hotspot.
0: Ja, we hebben dit jaar ook iets heel leuks met de Joe Top 2000. Een leuke extra, namelijk de Joe Top 2000 Hotspots. Dat zijn decors van iconische videoclips die we hebben nagebouwd op vier verschillende locaties in Kortrijk, in het centrum van Kortrijk. We hebben op joe.be en in de app ook een kaartje staan waar je die vier hotspots kunt vinden. Dus je moet niet in het wilde weg door Kortrijk gaan zitten hossen om die te vinden. Je kunt ze vinden op dat kaartje. En dat is echt heel leuk, die hotspots. Heidi en Ann die zijn het al gaan doen. Dan kun je super grappige foto's of filmpjes maken voor op je Instagram of je TikTok of zo. Zo kun je bijvoorbeeld aan de bal gaan hangen uit de clip van Wrecking Ball van Miley Cyrus. Of in dat prentenboek van Take On Me van Aha poseren. Of je kunt ondersteboven gaan hangen bij Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Superleuk om te doen. En je kunt er ook nog iets mee winnen, namelijk een hotelovernachting of cadeauchecks van €200 waarmee je mag gaan shoppen in Kortrijk. Dus als je in het weekend eens niks te doen hebt, ga Kortrijk eens ontdekken. Het is mooi weer, dus waarom niet al dit weekend? Aan de hand van die Joe Top 2000 hotspots kun je dus Kortrijk eens ontdekken. Je vindt ze dus op joe.be en in de Joe-app de plekken waar die hotspots zijn. En oh ja, je kunt ook in de voetsporen treden van Michael Jackson. Daar kun je zo samen met hem helemaal schuin gaan hangen, zoals in de clip van Smooth Criminal. Die hotspot, Smooth Criminal, van Michael Jackson, die kun je vinden in het shoppingcenter K in Kortrijk. Dus zeker eens doen, adressen vind je op joe.be.
1: Joe Top 2000 Hotspots.

0: als kind altijd ontzettend fascinerend hoe hij zo helemaal schuin kon eraan hangen in die clip. En je kunt dat nu dus nadoen bij de Joe Top 2000 hotspots in Kortrijk. 4 van die hotspots hebben we in totaal. Waaronder dus deze Smooth Criminal en Michael Jackson. Charlotte uit Melle, die laat ondertussen in de app weten dat ook zij gestemd heeft voor de Joe Top 2000. Haar nummer 1 is Kokomo van de Beach Boys. Ja, ook geen slechte keuze. 5 files staan er op dit moment nog in ons land. De langste op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals Industrie en Massenhoven moet je er een half uur bij rekenen. Komt door een ongeval waardoor de linkerrijstrook is versperd. Dan de E314 richting Lummen tussen Holsbeek en Aarschot. 10 minuten erbij. Op de A12 richting de Nederlandse grens tussen Antwerpen, Haven en Berendrecht plus 8 minuten. E314 richting Brussel tussen Tieltwingen en Aarschot. 8 minuten extra. En de laatste staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne moet je er 6 minuten bij rekenen.
1: Top 2000 Countdown met Stijn Smits.

vorig jaar 780 in de Joe Top 2000. Madness, Our House. En als het van Dominique uit Roeselare, Katrien uit Oudsbergen en Davy uit Leuven afhangt, dan staat hij er deze keer ook zeker weer in. Want die hadden er onder andere al op gestemd. Fabienne uit Lanaken die laat ondertussen weten dat haar ultieme nummer 1 en dus ook van de Top 2000 de nummer 1 is Sailing van Christopher Cross. En Marijke uit Roeselare die is voor haar nummer 1 gegaan voor Willy Sommers en Laat de Zon in Je Hart. Ja, ik schrik me altijd een half ongeluk met dat onnozel stemalarm. Maar ja, het is weer gaan loeien, het is weer gaan loeien. En als dat stemalarm gaat, dan betekent dat dat het stemalarm een hit heeft gevonden dat niet in de Joe Top 2000 staat. Dan gaat dat alarm dus soms af. En nu is het weer zover, want ik heb Callum Scott klaarstaan met Dancing on My Own. Een cover van een hit van de Zweedse Robin. In 2017 stond Callum Scott daarmee een eerste keer in de Top 2000. En dan bleef dat zo onafgebroken tot 2024. Maar vorig jaar was hij ineens footsie. Dus ja, misschien een tip om hem toch dit jaar in je toplijstje te zetten als je nog niet hebt gestemd. En denk eraan, hè, als je deze namiddag stemt, dan is er een kans dat ik je nummer 1 al ga draaien vandaag. Dan moet je niet wachten tot hij langskomt in de Joe Top 2000. Dan krijg je hem vandaag al cadeau. Maar dan moet je dus natuurlijk nog wel stemmen op joe.be of in de app. En straks pik ik dan 1 tot 3 uit. Dus de boodschap is duidelijk. Stemmen. Je hebt alleen vandaag en morgen nog.

0: hebben al het stemalarm gehad. Maar wat er ook nog altijd is in het weekend, is de noodknop. En die ga ik nu even indrukken. Voilà, daarmee kunnen jullie weer een noodnummer doorsturen in de Joe-app. En nee, ik moet geen berichtjes krijgen met 112 of 100 of 101 erin. Nee, ik wil berichten krijgen met daarin songs waaraan jullie op dit moment eens nood hebben op deze mooie zaterdagmiddag. Want misschien heb je wel een dipje ondanks die zon en wil je iets vrolijks horen om er weer bovenop te komen. Of misschien was je bezig met je tuinhuis te schilderen en lukt het voor geen meter en wil je frustraties kwijt met een bepaalde song. Of misschien heb je het heel druk op dit moment en is je computer ineens een update aan het doen. Kan allemaal, stuur jouw noodnummer maar door. En dan draai ik het straks misschien na Alanis Morissette en Ironic.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En nu zondag is mijn gast Anne Lennes.
3: Ik zou toch minstens één keer per week gewoon even zo'n uurtje willen hebben voor mezelf dat ik een boek kan lezen. Dat is zo'n geluksmoment voor mij. Gewoon even verstand op nul.
2: Ja.
3: Lezen in stilte.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Anne Lennes.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Hier Pipa de kat.
9: En Bobby de hond van Maxizo.
8: Hallo. Hallo, beste katten en honden.
9: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
8: De dierenwinkel met de lage prijzen.
9: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
8: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen, heel de dag lang.
9: Ze zal het wel doorkrijgen.
8: Tot binnenkort. Nu ook in je Maxizo-winkel, Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje?
9: Goed voor het baasje.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
12: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
13: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudokus, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
14: De beste volle van maken, dat kan tellen.
15: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
15: Maffa.
14: Lidl, dat kan tellen.

0: Joe Top 2000 vorig jaar. 465 Alanis Morissette en Ironic. Ik had gevraagd of sommige mensen nood hebben aan een noodnummer. Ik heb Didier aan de lijn. Goedemiddag, Didier.
1: Goedemiddag.
0: Jij had nood aan een bepaald nummer. Welk nummer was dat?
1: Fly, van Machiavel.
0: Ja, zeker. Een Belgische classic, hè?
1: Ja, zeker. En wat... Hopelijk wordt er veel op gestemd.
0: Ik zal zeggen, ik zoek het even op. Maar je hebt me even gepakt in snelheid, Didier. Zeg, waarom wil je dat nummer precies horen?
1: Oh, dat is altijd een liedje die mij enorm veel energie heeft. Ja. Omdat die Belgisch is en ook gebruikt geweest in een serie, een Vlaamse serie. Windkracht Team.
0: En je hebt energie nodig op dit moment?
1: Altijd.
0: Wel, ik heb ondertussen opgezocht of er al veel mensen op gestemd hebben en ik moet redelijk wat naar beneden scrollen om ze allemaal te zien, dus ik denk wel dat hij de Joe Top 2000 heeft gehaald, Didier.
1: Ja, ik heb hem op nummer 1 gezet.
0: Ah, voilà. Hij komt eraan. Fly, Machiavel. Dag, Didier.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Het is net 2 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
5: Goedemiddag. De federale topministers zitten samen over de begroting. De aanval op de Fly Dubai-vlucht was een poging tot terreuraanslag. En de vrouwen zijn vertrokken op het EK wielrennen. Premier De Wever zit op dit moment samen met zijn vicepremiers over de begroting. Een aards moeilijke opdracht, want de federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Collega Maarten Knuts volgt het.
6: Onder meer pensioenen, daar hebben ze nog 400 miljoen euro tekort. Ook asiel en migratie wordt dan genoemd. En de BTW-hervorming. Herinner je nog, ja, die meeneemmaaltijden, daar was heel wat gedoe over. Maar morgen de hardere noten om te kraken. En denk dan bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Moeten we bijvoorbeeld meer gaan betalen als we naar de huisarts gaan?
5: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen.

0: Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten, want zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport. Op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Lotte Kopecky die is er niet bij. Ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrien Tas wil alvast haar kans gaan.
1: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
0: De aankomst wordt verwacht rond 16:45. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er ook wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw een mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
2: 6 files op dit moment nog in ons land. De langste, en dat is eigenlijk een redelijke korte, staat op de E314 richting Lummen. Tussen Holsbeek en Aarschot komen er 12 minuten bij. A12 richting Nederlandse grens tussen Antwerpenhaven en Berendrecht plus 5 minuten. Dan richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Drumst plus 8 minuten. En tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord plus 5 minuten. En dan staat er ook nog eentje op de E314 richting Brussel tussen Tieltwingen en Aarschotten. Daar moet je er 8 minuten bij rekenen. En de laatste kun je vinden op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne plus 6 minuten.
3: Nog 2 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000 count.

van de Sugar Babies is dat dan de meer volwassen versie van dat nummertje van Opium. Als jij dichterbij het vingertje komt, draai ik je er rond, er rond en er rond. Het is net 2 uur geworden ondertussen. Dat betekent dat je nog maar 30 uur hebt om te stemmen op de Joe Top 2000 editie 2026. De tijd begint nu dus echt wel te dringen als je je toplijstje nog niet ingestuurd hebt. Je hebt tot morgenavond 8 uur om dat te doen. Dus ik wil geen druk op je schouders leggen, maar ik ga het toch doen. Ga naar joe.be of de app, selecteer 3 tot 10 van je favoriete platen en de rest van het werk, dat zullen wij wel doen.

0: krijgt Madonna dit jaar concurrentie in de Joe Top 2000 met haar Material Girl? Misschien wel met deze Material Lover. Nieuw werk van Sienna Spyro.
1: De Top 2000.
0: Geraldine uit Harelbeke die stuurde net een hele leuke foto door. Die was gisteren een van die lucky bastards die een ticket had gewonnen voor dat ontbijtje hier bij Joe met dat intieme concertje van Raf en Ronnie. Ik was er zelf niet bij, uiteraard, want het was een intiem concert, dus dan word ik nooit uitgenodigd. Maar ik heb het wel gehoord op de radio en dat klonk heel erg goed. Dus Geraldine, die was alvast blij, zie ik zo ook aan haar vrolijke snoet op de foto. Dus zij heeft een ticket gewonnen voor dat mini-concertje. Vandaag kun je ook iets winnen. Winnen tussen aanhalingstekens. Als je deze namiddag nog je toplijstje doorstuurt in de app of op joe.be, dan draai ik straks misschien al wel jouw nummer 1. Hoef je niet te wachten tot die langskomt, dan krijg je hem vandaag al cadeau. Misschien is dat wel de nummer 1 van Inge uit Middelkerken die heeft gestemd. Zij heeft, dat vind ik wel leuk, Robert Cray Band op 1 gezet met Right Next Door. Vind ik altijd wel fijn als je zo wat minder bekende songs ook hoger probeert te krijgen. Christophe uit Schelle die heeft dan duidelijk weer nood aan Celine Dion. Want zijn hele top 3 bestaat uit Celine Dion. Dat mag. Je mag kiezen wat je erin zet. Al zet je er 10 platen in van Celine Dion of van een andere artiest. Dat mag allemaal. Het moet gewoon je eigen persoonlijke keuze zijn. We zijn hier een heel weekend aan het aftellen naar de Joe Top 2000. Vanaf maandag om 9 uur bij Sven en Anke schieten we helemaal uit de startblokken. En niet alleen wij tellen hier af naar de Joe Top 2000. Ook op TV doen ze mee. Dit hele weekend kun je op VTM3 namelijk kijken naar een hoop supergoeie muziekfilms. Zo was er gisteren al die film over het leven van Amy Winehouse. En ben ik ook nog eens blijven hangen bij Purple Rain van Prince. En deze avond kun je kijken naar Rocket Man over het leven van Elton John. En ook naar One Love, de film over Bob Marley. Die film die gaat dan uiteraard over zijn muziek, maar ook bijvoorbeeld over de moordaanslag die hij heeft overleefd. En over zijn strijd voor vrede in de wereld. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar hij schijnt heel goed te zijn. Dus deze avond zit ik alvast weer voor de buis om half

0: Ah, dag juffrouw.
1: Hey.
0: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
1: Ja.
0: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
1: Oké.
0: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
1: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
0: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
1: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
0: Haha, jij bent een slimme.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
5: Bell & Bo.
6: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Harta, harta, voeta.
9: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
10: Ai, poesje.
9: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
10: Ah, poesje.
9: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
10: Een stoute kat.
9: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
8: Horta, Horta.
9: Compleet zot van tuin en dier.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de thee. En de thee?
11: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de thee?
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.

Roxette, vorig jaar 10 keer in de Joe Top 2000. Uiteraard onder andere ook met deze How Do You Do 1117. Binnen een dikke maand, op 14 november, dan worden er nieuwe muzikanten opgenomen in de Amerikaanse Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat is de eregalerij van een muziekmuseum in Cleveland in de USA. Een van de artiesten die daar gevierd zal worden is Phil Collins. En dat wordt dan toch een spannende avond, want ook Oasis zal dit jaar in die eregalerij komen. En ja, daar zit toch wel wat ruis op de lijn. Want Noel Gallagher heeft Phil Collins ooit de Antichrist van de muziek genoemd. Dus ik hoop dat ze die twee niet naast elkaar aan tafel gaan zetten. Phil Collins, Sister Studio.

0: Ondertussen zie ik de teller van het aantal stemmers op de Joy Top 2000 mooi omhoog gaan, maar ik wil die teller nog hoger zien gaan. Ik wil echt de muzikale mening van bijna elke Joe-luisteraar in de Joe Top 2000 aan bod zien komen. Dus hoppa, kom aan, maak een lijstje met je favorieten en je weet, als je die top 3 of top 5 of top 10 deze namiddag nog doorstuurt, dan draai ik straks misschien al wel jouw nummer 1 bij wijze van beloning. Eva uit Diest, die hoopt alvast dat ik haar top 3 die ze net heeft ingestuurd eruit pik. Dan kan ze Bruno Mars nog eens horen en dat brengt haar dan helemaal terug naar zijn concert, want daar is ze naartoe geweest. Zou zomaar eens kunnen, Eva. Ik heb nog wat verkeer. Veel zelfs. 8 files op dit moment. Het zijn gelukkig wel allemaal redelijk korte files. De eerste staat op de E314 richting Leumen tussen Holsbeek en Aarschot. Een kwartier extra. Richting de Nederlandse grens, A12 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht, plus 8 minuten. E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 12 minuten extra. Op de E313 ook richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 10 minuten erbij. En tenslotte op de A12 richting Antwerpen tussen Kleidalaan, Kontigse Steenweg en Wilrijk, 6 minuten. Dan verhuizen we naar de E314 richting Brussel tussen Tieltwingen en Aarschot, 8 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette, 7 minuten erbij. En de laatste kun je vinden op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, plus 6 minuten.
1: Top 2000 Countdown met Stijn Smits.

Zo'n friet from Desire, zou dat dan met ketchup of met mayonaise zijn? Gala kreeg je nog eens. Straks geef ik ook nog een goede draai aan ons letterrad. Dan mogen jullie weer mee gaan nadenken over een goede song van een band of een artiest. Wiens naam begint met die letter? Ik hoop maar één ding en dat is dat het rad niet stopt met draaien bij de... Bij de X, wil ik nog zeggen. Ja, daar zijn we weer. Oh la la la la la la, toetseer aan mijn oren. Maar ik kan er ook niks aan doen, want als dat ding begint te loeien, dan betekent dat het stemalarm weer iets heeft gedetecteerd. De top 2000. En dat is dan namelijk een hit die niet in de Joe Top 2000 stond vorig jaar. En bij de volgende plaat is dat eigenlijk een beetje een schande, want het is een klassieker met een wel erg grote K, namelijk The Police met de-du-du-du, da-da-da-da. Sinds de start van de Joe Top 2000 staat die plaat wel degelijk in de lijst, maar vorig jaar is hij ineens verdwenen. Zeer raar vond ik dat. Dus ja, misschien dat we die toch maar weer mee in overweging moeten nemen, zodat de Police terug in de Joe Top 2000 komt met de do do do, de da da da. Je weet wat je moet doen. Je toplijstje samenstellen. Minimum 3, maximaal 10 platen. Insturen kan nog tot zondagavond 8 uur. Dus je hebt niet zo heel veel tijd meer. Joe.be of de Joe-app, daar moet je zijn.

0: keer stonden ze vorig jaar in de Joe Top 2000, The Police. Laten we daar opnieuw 9 keer van maken en ook deze de do-do-do, de da-da-da er opnieuw instemmen. Charis uit Stabroek heeft ondertussen ook haar top 3 ingestuurd. Haar nummer 1 is When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson en Piazzadora. Oh, Charis, dat is een leuk. Wat heeft ze er nog in gestemd? Even kijken. Groovy Kind of Love op 2 en Stand van Lenny Kravitz op 3. Oh, dat is een heel gevarieerde top 3. Zo heb ik ze graag, want dat maakt natuurlijk ook dat onze Joe Top 2000 heel gevarieerd zal worden. Vanaf maandag te luisteren hier bij Joe vanaf 9 uur bij Sven en Anke. Zeg, dat spelletje met die letter, dat rad dat we aan moeten draaien, hebben we ook nog niet gedaan. Dus dit lijkt me het ideale moment. Ga er eens een spin aan geven aan dat grote rad, dat grote letterrad. Pling! Het is de letter D geworden. De D van deurbel, dagcrème en draaimolen. Maar ik zoek vooral bands of artiesten met een D. Wat het eerste in mij opkomt is Dire Straits. Maar er zijn er vast nog veel meer. Waar denk jij aan? Artiesten of bands die beginnen met de letter D? Laat het mij maar weten in de app en dan draai ik jouw suggestie misschien wel straks na Billy Joel.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Mannekes, Pompie, nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Ik dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
8: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
7: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
9: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien.
12: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
13: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
14: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
13: Op en top professioneel. Met de pro van
14: Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
15: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
16: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
17: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
18: Ixina.
17: Ixina, ja aan je dromen.
19: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
20: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
21: Iedereen gelukkig.
20: Enkel in de winkels van...

Billy Joel, altijd een verwoed verzamelaar geweest van motoren, brommers, zoals ze zeggen. En nu gaat hij zijn collectie veilen. Meer dan 70 exemplaren zijn dat. En er zitten heel unieke stuks tussen. Dus dat gaat een hoop geld opbrengen. Je kreeg hem nog eens met Just the Way You Are. Ik was op zoek naar artiesten of bands wiens naam begint met de letter D. Ik kreeg heel veel hele leuke dingen binnen. Heel vaak Disturbed met Sound of Silence. Danny Vera kwam ook regelmatig binnen. Doe Maar zag ik een paar keer langskomen. Def Leppard, Daft Punk zat ook een paar keer in mijn mailbox. Dua Lipa, Dionne Warwick. Er waren ook mensen die dachten, oh, ik heb een leuke gevonden. Ik heb twee D's gevonden, namelijk Duran, Carla uit Oostende bijvoorbeeld. Of Patrick uit Weinigem, de Dolly Dots. Dat zijn inderdaad twee D's. Maar er zijn mensen die nog beter hebben gedaan. Die hebben drie D's gevonden. Onder andere Lilian uit Belselen, die is op weg van Kroatië naar huis. En Sigrid uit Wortegem en Petegem, die had ook hetzelfde idee, namelijk Def Teams Dope. Ah, heerlijk! Hoe lang is dat geleden, die vier Belgische dansende dames? 3D's, dus dat lijkt me dan wel gewoon een gepaste winnaar voor het letterrad van vandaag. Ik was op zoek naar bands of artiesten met een letter D. Dus laten we die dan maar gewoon doen. Def Teams Dope, Belgium's finest dance music. It's okay, it's alright.

dat is natuurlijk het leuke aan dat letterratspelletje. Dan komen er van die dingen naar boven die we niet zo heel vaak meer draaien. Def Dames Dope en It's Okay, It's Alright. Hoe lang was dat geleden? Ik heb er duidelijk veel mensen blij mee gemaakt. Want de hartjes die stroomden binnen in de Joe-app. Wat ook binnenstroomt zijn jullie top 3 lijstjes of top 10 lijstjes of top 5 lijstjes. Je mag zelf kiezen. Hilde uit Jabeke, die heeft ook gestemd, stuurt ze net door. Haar nummer 1 is Gelukkig Zijn van Anne Christiaan. Dat is een hele mooie. Denk eraan, als je deze namiddag nog stemt, dan verwin ik je straks misschien al wel met jouw nummer 1. Dus stemmen via joe.be of de

0: Herman. Zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
1: Smulpapen en lekkerbekken, opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
2: Het is net 3 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
3: Goedemiddag. De federale regering onderhandelt volop over de begroting, een nieuwe executie in Iran. En op het EK wielrennen zijn de vrouwen bezig aan hun wegrit. Premier Bart De Wever en zijn vicepremier zitten op dit moment samen over de begroting. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Nog tot 6 uur vanavond zitten ze daarover samen. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
4: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
3: De Wever hoopt op een akkoord tegen maandag. Op 13 oktober moet er een akkoord zijn, want dan geeft hij zijn State of the Union in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God. En dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. En er nog sport. Op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen bezig aan hun wegrit. Lotte Kopecky die is er niet bij en ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan.
5: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen

0: En daar moet je gewoon vol voor gaan. En dat is wel mijn bedoeling.
1: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
2: 10 files staan er op dit moment in ons land. Ze zijn gelukkig allemaal korter. Er zijn er 3 waar je meer dan 10 minuten verliest. En het zijn die die je nu van mij krijgt. Op de E314 richting Lummen tussen Holsbeek en Aarschot 20 minuten extra. Op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost plus 12 minuten. En op de E314 richting Brussel tussen Tieltwingen en Aarschot, daar moet je er 11 minuten bij rekenen. Als je in een van die andere 7 files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Nog 2 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000 count.

Luc uit Sint-Truiden heeft zijn top 3 ingestuurd. Miss Sarajevo van U2 en Pavarotti op 1. Oh, Luc, dat is lang geleden. Dat vind ik wel een hele leuke. En ook Samona uit Ninove heeft een hele fijne nummer 1. Our Darkness van Anne Clark. Ja, ze ziet het, hè. Die Joe Top 2000 die gaat alle richtingen uit. En dat maakt die lijst net zo leuk. Vivian uit Tieltwingen die had nog een vraagje. Past het om Put Your Head on My Shoulders van Paul Anka nog in de top 2000 te stemmen? Want dat was mijn tieneridool. Vivian, uiteraard past dat. Gewoon in je top 3 steken. Dat kan nog tot morgenavond 8 uur. Dan sluiten we de stemming af. Ik kreeg Taylor Dane en Tell It To My Heart. 1733 vorig jaar. Wil je dat hoger of lager? Wel, dan weet je wat je moet doen. Stemmen. En doe het nog snel, want zometeen ga ik iemand die deze namiddag gestemd heeft al blij maken met zijn of haar nummer 1. Gewoon als bedankje voor de inspanning om te stemmen op de Joe Top 2. Dat is dus voor zometeen. Eerst nog Avicii met Hey Brother. En nu Joe Cocker. N'oubliez jamais.

0: Och harmen. Dit was vorig jaar de zak van het jaar. Geen enkele song ging harder achteruit dan deze. Min 893 plaatsen vorig jaar. Dat is een serieuze smak voor deze Hey Brother van Avicii. Dus steek hem in je top 3 of je top 10 als je hem er zeker in wil houden.
1: De top 2000.
0: Alain uit Oostende heeft dat alvast niet gedaan, maar dat maakt niet uit. Hij heeft zijn eigen keuze gevolgd. Hij heeft op 1 Immortality van de Bee Gees en Celine Dion gezet. Die was ik al bijna helemaal vergeten. Leuk, Alain, om die boven te halen. En Veerle uit Antwerpen heeft haar nummer 1 ingevuld met Mike Oldfield en Tabular Bells. Wow, ook wel een heel plezante. En haar nummer 2 is een prachtig nummer. Zana van Luc van Akker. En 3 Chris Isaak met Wicked Game. Zo zie je maar, de top 3'tjes en top 10's en top 5'en mag allemaal, gaan alle richtingen uit. En zo hebben we het graag dat ook de Joy Top 2000 gevuld wordt met van alles en nog wat. Wie vandaag ook gestemd heeft, is Davina uit Edegem. Goedemiddag, Davina.
2: Goedemiddag.
0: Davina, wat was je aan het doen deze namiddag?
2: Ik ben momenteel op een mosseltje eten van de brandweer van Kontig, om het een beetje te steunen.
0: Oké, mosseltjes eten. Zijn het natuurmosseltjes of is het iets speciaals?
2: Het is een goudmerk, dus het zijn de allerbeste. Ik zou zeggen, iedereen mag komen.
0: Oh, la la la la la. Zit je zelf in het organiserend comité, Davina?
2: Nee, ik ben gewoon hier als, om te steunen, om de brandweer te steunen. Mooi. Was
0: je daar ook al om 14:52? Want toen heb je jouw top 3 ingestuurd.
2: Ja, dat klopt. Was ik daar ook al.
0: Je hebt aan het mosselsouper je top 3 ingestuurd.
2: Ja, maar ik hoorde daar straks in de auto dat ik nog maar 3 uur de tijd had om mijn top 3 in te sturen. Dus ik dacht, ik ga er snel bij zijn.
0: Ah, dat zal dan een beetje ruis op de lijn zijn, want je hebt eigenlijk nog 29 uur, maar het maakt niet uit.
2: Oké.
0: Gedaan is gedaan en je hebt een hele mooie top 3 ingestuurd. Ik ga hem samen met jou eens overlopen. We beginnen bij nummer 3.
1: Nummer 3.
0: Hey, Davina, dat is al een hele mooie, hè? Here You Come Again van Dolly Parton. Waarom dat nummer?
2: Ja, waarom dat nummer? Omdat ik gewoon een super grote fan ben van Dolly Parton.
0: Aha.
2: En normaal gezien had ik 17 september haar ook voor de allereerste keer in mijn leven live aan het werk gezien in Las Vegas.
0: Dat meen
2: maar
0: je niet.
2: Helaas, heeft Mot daar anders over beslist.
0: Oh, Davina, hoe jammer is dat?
2: Ja. Heel jammer, absoluut.
0: En wat nu? Want je had je tickets voor de reis ook al geboekt.
2: Ik heb alles, mijn vliegtickets kunnen omboeken naar een andere vakantie. En dan gaat mijn zus mij vergezellen. Het hotel en zo heb ik kunnen annuleren. En het dure ticket, want ik had ook best wel wat centjes moeten betalen, heb ik wel terugbetaald gekregen.
0: Oké. Dat is dan wel goed. Maar wel jammer, hè? Oh, verdorie toch.
2: Ja,
0: had je ze nog net
2: jammer
0: kunnen zien. Ja. Dus dat was jouw nummer 3. Er zit een rode draad in jouw top 3. Ik weet niet of de mensen hem gaan ontdekken.
1: Nummer 2. Jolene,
0: I'm begging of you, please don't take my man. Ik denk dat duidelijk is wat de rode draad is, Davina. Dit is jouw nummer.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja, nummer 2.
2: Ook in al mijn vrienden en mijn collega's mij ook duwen.
0: Als grote Dolly Parton fan.
2: Ja, absoluut. Ja,
0: op twee dus Jolene. En je schreef er nog een leuk weetje bij, wat ik zelf niet wist.
2: Ja, zij heeft dit nummer op dezelfde avond geschreven als I Will Always Love You.
0: Hopla, dus gewoon twee wereldhits op één avond.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Davina, dan is het moment aangebroken. Top 2000. Voor jouw nummer 1. Het nummer wat jij het liefste hoort. En laat me een keertje raden van welke artiest jouw nummer 1 is. Dolly Parton,
2: wie zou dat nu zijn? Ja,
0: welk nummer heb je op 1 gezet?
2: I Will Always Love You, uiteraard.
0: Ja,
2: ja.
0: Je zegt uiteraard.
2: Het staat ook getatoeëerd op mijn bovenarm.
0: De tekst ervan?
2: Ja, absoluut. Ja.
0: De hele tekst? Ja. Heb jij zo'n grote arm?
2: Nee, enkel I Will Always Love You. Nee, zo'n grote arm heb ik niet.
0: Okay. Davina, ik denk niet dat jij de enige bent die dit jaar op Dolly Parton heeft gestemd. En ik voel aan mijn theewater dat een van de grootste stijgers gaat zijn dit jaar. De stemmen zijn uiteraard nog niet geteld, maar ik kan zowel een blik werpen op de lijstjes die binnenkomen. En ik zie heel vaak Dolly Parton binnenkomen.
2: Ja.
0: Onder andere ook van jou. Ik ga die nummer 1 met veel plezier draaien, want ik ga er heel veel mensen mee blij maken. maken. Davina, bedankt om te stemmen. Geniet nog van de
2: Mosselbaan. Ja, heel graag gedaan. En dankjewel om zo te spelen voor mij.
0: Dag.
2: Dankjewel.
0: Dag. Dag.

0: Hoe mag die steek gebakken zijn?
1: Gebak bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
1: Bleu.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
3: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
3: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
3: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
10: Oh, dan de thee. En de thee?
9: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
10: En de thee?
9: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
12: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
11: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
12: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
11: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
13: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
14: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Proximus presenteert.
17: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
18: Ja.
17: De zaal van de juwelen, hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
18: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
17: Ja, dat is loesje.
16: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

tijd begint te dringen. De Joe Top 2000 stemming loopt morgenavond af. Dus als je je toplijstje nog niet hebt ingestuurd, doe het dan snel. Dat kan via joe.be of in de app. Gewoon even naar de stempagina gaan, je favoriete platen selecteren. En de rest gaat vanzelf, dus het is echt niet zo moeilijk. Je kreeg Mika, twee keer stond hij vorig jaar in de Joe Top 2000. Een keertje met Grace Kelly als hoogste notering. En Relax was de andere notering van Mika. Dus die Big Girl die stond er vorig jaar niet in. Ah, oh, dan weet ik al wat er gaat gebeuren. Ja, natuurlijk. Uiteraard. Het stemalarm. Oh, la la la. Het doet een beetje zeer aan mijn oren. Excuseer daarvoor, maar kan er niks aan doen. Want dat stemalarm, dat loeit vanzelf als er een plaat gaat langskomen die niet in de Joe Top 2000 staat. En het is dus eigenlijk een beetje een dubbel stemalarm. Want die Mika van net, die stond er vorig jaar niet in. Dus een beetje een draaideurplaat, erin en eruit en er weer in en er weer uit. De laatste notering was in 2024, maar vorig jaar dus niet. Maar ook de volgende Belgische hit die zo meteen gaat volgen, die stond niet in de lijst vorig jaar. Een dubbelstemalarm. Dus niet alleen Mika, maar ook Axel Red met Elle Danse Seule. In 2019 stond die song voor de laatste keer in de Joe Top 2000. Dus al 6 jaar lang geen spoor van Elle Danse Seule. Nee, het is nog zo'n prachtig nummer. Dus allez op, neem het toch even minstens mee in overweging voor je top 3, top 5 of top 10. Axel Red. Ja.

0: Vorig jaar 589 in de Joe Top 2000. Van Halen en Jump. Als dat hoger moet, dan weet je wat je moet doen. Je hebt nog tot zondagavond 8 uur om te stemmen op de Joe Top 2000. Jim uit Turnhout heeft dat ook net gedaan. Mijn top 5, allemaal nummers van Neil Diamond heeft hij erbij gezet. Ja, dat mag. Je mag zelf kiezen. Al steek je er 100 nummers. Nee, 100 nummers niet. Je mag maar tot 10 nummers kiezen. En dan doen wij de rest de stemming. Stefanie uit Zwevegem heeft net een hele leuke foto doorgestuurd. Zij is naar een Joe Hotspot geweest in Kortrijk. En ze zit op die bal van Miley Cyrus. Ik zie bijna het verschil niet tussen Stefanie en Miley. Ik ben ondertussen ook mijn bokshandschoenen aan het zoeken, want zometeen sta ik oog in oog met Brecht van Meiragen. Toffe collega, daar niet van. Maar wij gaan zometeen toch een robbertje vechten. Geen paniek, je moet de 112 niet bellen, want het wordt een muzikale battle. Eerst nog even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Ik heb 6 files. Op de E313 staat de eerste richting Antwerpen, tussen Ranst en Antwerpen-Oost. 20 minuten erbij. A12 richting Antwerpen, ter hoogte van Wilrijk, plus 7 minuten. E314 richting Lummen, tussen Holsbeek en Aarschot. Plus 17 minuten. Dan ook nog A12 richting de Nederlandse grens tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Daar moet je er 5 minuten bij rekenen. Dan gaan we richting Brussel. Eerst de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. 9 minuten extra. En op de E314 richting Brussel tussen Tieltwingen en Aarschot. 5 minuten erbij.
1: Top 2000 Countdown met Stijn Smits.

0: verdedigen met veel flair. Heel veel flair, zelfs de 80s in de Joe Top 2000. Vorig jaar stonden ze er 4 keer in. Onder andere met deze op 978.
1: Top 2000.
0: Ja, de Top 2000, dat is natuurlijk sowieso een klein beetje een grote battle tussen veel platen waar je uit kunt kiezen. Ik krijg regelmatig berichten binnen van mensen die vinden van ja, 10 platen is gewoon veel te weinig. Maar laten we er nu ook even een battle van maken. Goedemiddag, Brecht van Meijerhagen.
2: Hé, hey, dag Stijn.
0: Zeg, alles je gaat
2: goed?
0: Zo meteen mee verder countdownen, de Joe Top 2000.
2: Ja, dat zal ik doen, tot 8 uur. Hè.
0: Ja, maar eerst hebben wij nog een eitje te pellen, jij en ik.
2: Dat is waar. Oh, ik heb me zitten preppen, hè. In de auto naar hier.
0: Ja, jullie zijn er vorige week mee begonnen en ik vond het eigenlijk wel een leuk idee. Dus ik denk, laten we dat gewoon dit weekend opnieuw doen. De DJ die gaat en de DJ die komt, die gaan 2 platen tegenover elkaar zetten. Vorige week had jij een hele leuke van Journey.
2: Ik heb 2 keer gewonnen, hè.
0: 2 keer gewonnen? Oh jee,
2: ik had
0: stress.
2: Een hele leuke van Journey, waar mensen nog altijd op kunnen stemmen trouwens, tot morgen om 8 uur. En dat is Faithfully.
0: Ja, niet Don't Stop Believin'.
2: Nee, Don't Stop Believing, Forget About It. Faithfully is echt een pracht van een nummer. En hij heeft gewonnen met 60% van de stemmen.
0: Mm-hmm.
2: En dan ook nog Unchained Melody. Maar wat ik nu ga voorstellen is iets totaal anders. En je zal achterovervallen, denk ik.
0: Ja, ik ben er al redelijk zeker van dat ik achterover ga vallen. Om duidelijk te maken, we hebben dus elk 1 nummer in de poll gestoken. Daar kun je nu voor stemmen op joe.be. Dus het is een beetje een battle tussen Brecht en mezelf.
2: Ja.
0: We gaan dan ook telkens zeggen waarom dat nummer de stemming moet winnen. Hè. Dames en heren, zet u schrap. Als je niet zit, doe het dan nu. Want de eerste plaat van Brecht komt eraan. Brecht, dit is jouw voorstel.
3: Yes!
0: Ah, hoppa!
2: Kom aan! En nu moet ik zeggen waarom. Hè?
0: Kijk, dit is jouw plaat, dus ga ervoor.
2: Dit
0: waarom moeten mensen stemmen?
2: En Universal Nation. En ik ga pushen inderdaad, omdat wij een dansland zijn.
0: Zeker.
2: De bakermat van de dancemuziek met de newbeat enzovoort.
0: Ja.
2: En vroeger was ik DJ op de lokale radio en ik deed daar dancemuziek en zo. En dit is mij altijd bijgebleven. Dit nummer, dit is de anthem van een generatie, Stijn. Dat is ergens eind jaren 90 of zoiets. De 90's zit daar helemaal in. Maar toch, die blik naar de toekomst. Het is een fantastisch nummer dat veel hoger moet staan, want het staat zo rond de 1000. Dit is top 100 materiaal.
0: Ja,
2: dit is erfgoed.
0: Stond vorig jaar op, ga even kijken, 865.
2: Ja, kijk, dat moet veel beter. Het was enorm gestegen, maar het moet blijven doorstijgen.
0: Wist jij trouwens, deze plaat is gemaakt door Mike.
2: Ja, Dirk Dirks,
0: ja. Ja, zeker. En die, de gasten van Bloodhound Gang, die hebben zo 2 hits gemaakt. The Bad Touch en Untis, Untis, Untis.
2: Ja?
0: En die zijn geïnspireerd door die plaat te maken door Mike.
2: Door de lekkere bass.
0: Zeker, super. Ja. Super. Dus push, Universal Nation, dat is de keuze van Brecht. Daar wil hij voor gaan. Maar ik ga Brecht knock-out slaan.
2: Nee, dat zal niet gebeuren.
0: Maar goed. Met de plaat die ik voorstel. Oh, dat is iets anders.
2: Ja.
0: Depeche Mode, daar wil ik voor pleiten. Enjoy the silence. Weet je waarom, Brecht?
2: Nee, vertel.
0: Wel, omdat Depeche Mode is zo'n band die niet is blijven hangen in hun tijd. Hè. Die hebben in de 80's heel veel hits gescoord. En daarna zijn die eigenlijk songs en hits blijven maken. Maar die hebben zo elke keer zichzelf een beetje terug heruitgevonden.
2: Ja.
0: Dus wil ik graag Enjoy the silence van Depeche Mode voorstellen. The battle is on, Brecht.
2: Mm-hmm.
0: Het is momenteel 45% voor Push en Universal Nation.
2: Kom aan, mensen, allee.
0: En 55% voor Depeche Mode, Enjoy the Silence.
2: Nee.
0: Maar met dat ik het zeg, gaat het al naar...
2: Yes, come on. Straks een goed uitzetten.
0: The battle is on. Gaan jullie voor het nummer van Brecht, Push, Universal Nation, of toch voor Depeche Mode en Enjoy the Silence stemmen? Kan nog een paar nummertjes in de Joe-app. En dan zien we elkaar zo meteen recht in de ogen, Brecht.
2: Ja.
0: En dan gaan we kijken wie er gewonnen heeft. Stemmen! Joe.be, Joe app beter, daar moet je zijn. Ja.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
4: I'm Alex Warren.
1: Alex Warren. Emerald Ice. Good times.
4: Great.

0: nieuw werk van Alex Warren hier bij Joe en Emerald Eyes. Het staat momenteel 51% voor de plaat van Brecht, Push Universal Nation. Dus 49% voor mijn plaat, Depeche Mode, Enjoy the Silence. Welke willen jullie horen? Stemmen kan nog een reclame en een Simple Minds lang op in de Joe-app.
1: Gelukkigst. Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En nu zondag is mijn gast Anne Lennes.
3: Ik zou toch minstens 1 keer per week gewoon even zo'n uurtje willen hebben voor mezelf dat ik een boek kan lezen. Dat is zo'n geluksmoment voor mij. Gewoon even verstand op nul.
2: Ja.
3: Lezen en stilte.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Anne Lennes.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: De Koning.
8: De slimme kijk op ramen.
9: Gix merkt je op.
10: Mode voor haar.
9: Voor hem.
11: En voor ons.
9: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
11: Bij Gix.
9: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
11: Dat is gix.be, want...
9: Gix merkt je op.

0: Simple Minds, 10 keer vorig jaar in de Joe Top 2000. Wil je er 11 of 12 of 13 of 14 keer van maken, dan moet je stemmen. Je hebt niet heel veel tijd meer. Doe het dus gewoon nu. Ga naar joe.be of de app. Denk even na en stuur je toplijstje in. Tot 10 platen mag je selecteren, maar een top 3 is ook al goed. Je kreeg dus Simple Minds en Alive en Kicking. Top 2000. En wat je zo meteen krijgt, dat lag in jullie handen. Er was een epische battle aan de gang
1: in de
0: Joe-app.
1: Echt episch.
0: Ja, het ging tussen Push, Universal Nation en Depeche Mode, Enjoy the Silence. Brecht en ik hadden elks één plaatje gekozen. Het was hart tegen hart. Hans uit Kortesem die schreef epische schijf vol jeugdsentiment over Push. Mario uit Schelde-Windeke, doe maar Team Brecht, dan leef je echt. Lees uitsteker sturen, topschijf, Zillion Tijden. Dat was dan natuurlijk jouw plaatje. Ja. Maar ik had ook een aantal mensen in mijn team. Kom aan hoor, beste Stijn, stuurde Michel. En Annemie uit Mechelen stuurde, ja, team Stijn. Maar voor welke zijn jullie uiteindelijk gegaan? Laten we zeggen dat het heel spannend was, Brecht.
2: Het was ongemeen spannend.
0: Het echt kleinst mogelijke verschil, zo is het geworden. 49% tegen 51%. De vraag is natuurlijk, voor welke zijn jullie gegaan? Zijn jullie gegaan voor Push, Universal Nation? Gaan we in de botseldoken zitten? Of gaan we toch voor Depeche Mode, Enjoy the Silence? Dus het kleinst mogelijke verschil, het scheelde echt maar 10 stemmen. Dat echt bijna niks gescheeld. Maar wie heeft er gewonnen? Brecht, voor de derde keer. Of hebben jullie mij ook eens iets gegund?
1: Kom op.
0: Jullie hebben mij ook eens iets gegund.
1: Ah, godverdikke toon.
0: Je was een waardige tegenstander.
1: Nee.
0: Met je Push en je...

0: Vrijheid heeft zijn adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. Countdown naar het nieuws. Er is Niels Rosa Peralta.
2: Goedemiddag. De vader van Jairon gaat in cassatieberoep. De federale regering zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. En in Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader, maar die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar nu stapt hij dus naar cassatie. Daar zullen ze nagaan of alle procedures correct gevolgd zijn. En de federale begrotingsonderhandelingen zijn volop aan de gang. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers moeten op zoek naar 10 miljard euro. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
3: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
2: Ja, ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. En in Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
1: Mooi, mooi. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file, dat is die van 19 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost. Ook eentje van 13 minuten trouwens richting Gent, de grens met Nederland op de E314.

0: 14 tussen Holsbeek en Aarschot. Alle wegen leiden naar Gent voor mij. A12 dan. Ook 5 minuten aanschuiven tussen Stabroek en Berendrecht daar. Richting Brussel op de E314. 6 minuten erbij tussen Tiel-Twingen en Aarschot. En ook 5 minuten plus op de Antwerpse ring richting Gent. Daar zijn we, tussen Merksem en Antwerpen-Noord.
1: Nog 2 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000.

Bad Liar, Imagine Dragons. Ook zo'n fantastisch nummer om te stemmen in de top 2000. Je kan het nog tot 8 uur morgenavond. De tijd van de top 2000, dat is niet alleen die van steengoeie muziek op je radio, maar ook de beste muziek biopics. Hè? Op VTM3 is het allemaal te doen dit jaar met vanavond om 22:30 Rocketman van, je weet wel, het leven van Elton John. Allemaal in een epische en visueel verbluffende muzikale fantasie. Kijk hem vanavond, terwijl je dus tegelijk gebogen zit over je stemlijstje voor de top 2000.

0: Niel die heeft een stemlijst binnengestuurd en ze zegt over deze, want ze heeft ervoor gestemd. Dit was ja, het liedje toen ik pas samen was met mijn nog steeds huidige partner. Het heeft dus gewerkt. Alhoewel, I'm out of love, I'm into love. Beter voor Jill natuurlijk. Anastasia stem ze in de top 2000 via de Joe-app of op joe.be.
1: Dit is Joe.
0: Zeg, we gaan weer voor onze kweesten naar de mooiste liedjes uit de popgeschiedenis. Hè. En in deze top 2000 countdown doen we dat natuurlijk in een top 2000 jasje. Wat had je gedacht? Vandaag zoeken we naar vergeten liedjes die niet alleen terug wat de airplay verdienen, maar ook niet zouden misstaan in de top 2000. Welk liedje uit de jaren 70, want daar beginnen we, de 70s, hoor jij nooit meer op de radio en is eigenlijk top 2000 materiaal en staat er helemaal niet in. Als je trouwens wilt checken of dat erin staat of niet, met de hoop op niet deze keer, zodanig dat je hem kunt aanbevelen hè, via de Joe-app, dan kan je altijd eens kijken op joe.be en in de Joe-app is er zo een pagina, zeg maar, hitlijsten. En daar staat de top 2000 op. Kun je die plaat opzoeken en als zij er niet in staat, bingo! En wie weet kunnen we nog net wat luisteraars dus warm maken hè, om hem in de lijst te stemmen dit weekend. Laat maar van je horen via de Joe-app. Het vergeten liedje voor de top 2000 uit de jaren 70.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Ja, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op... Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imoscoop, man!
10: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
11: Panzers voor life!
10: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
12: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
15: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
16: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
17: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
18: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.

0: Adventures of Stevie V, zo gingen we de jaren 90 in. Met deze Dirty Cash, Money Talks, de original version wel te verstaan. Zeg Stijn, hè? Je had een tijdje geleden een interview met Frank Boeien. En hij vroeg hem of hij had kunnen voorspellen dat hun song Kronenburg Park 41 jaar later nog altijd zo goed zou scoren in de Joe Top 2000. En hij kreeg een verrassend antwoord.
1: Kronenburg Park, dat was de vijfde plaat. We hadden zwart-wit heel groot succes gehad. Nou, toen moest er dus weer een nieuwe plaat komen. Maar toen was die plaat klaar. Toen waren we helemaal niet blij met die sound. Je wilde klinken als Frankie Goes to Hollywood, Trevor Horn. Je wilde klinken als Slave to the Rhythm. Allemaal van Trevor Horn producties. Yeah. Of Talk Talk, of Duran Duran. Zo wilden wij klinken. Mm-hmm. Maar dat lukte gewoon niet. Het geluid, laat ik het zo zeggen. Het geluid van Kronenburg Park viel ons tegen. En toen zeiden we, nou, we willen dat niet op single hebben. Ja, we wilden een ander nummer. En van die plaat. En uiteindelijk heeft de platenmaatschappij gewonnen. En godzijdank, want daarna heb ik me nooit meer bemoeid met de singlekeuze.

0: Ja, dat was hem, tot aan het gaatje. Zeg, ik had daarnet weer een battle met Stijn, hè. En in de battle vorige week won, opvallend genoeg, mijn bijzondere keuze een onbekend nummer van Journey moest de strijd aan met Fleetwood Mac en een van hun vele hits. En kijk eens, Journey won met 60% van de stemmen. Ben ik nog altijd heel trots op, dat hoor je. Met hun verloren parel, Faithfully. Ja, genieten, hè. Niet vergeten stemmen, hè, op deze. Ken jij er ook zo een die eindelijk een plek verdient in die playlist van ons leven? Uit de jaren 70, want daarin zitten we dit uur. Laat maar komen, Joe App. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen 10 minuten. Op de E313 is dat tussen Rans en Antwerpen-Oost. Richting de grens met Nederland dan op de E314 een file van 9 minuten tussen Holsbeek en Aarschot. Richting Brussel op de E314 7 minuten erbij dan weer tussen Tieltwingen en Aarschot. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Top 2000 Countdown met Brecht van Meijerhagen.

0: Geen probleem, Daniel Powder. Ik zal die bad day meteen weer goed maken. En ook die van Nele. Want Nele die zegt, jij bent een goeie, jij. Je zet ons aan om onze lijst te maken en dan draag je supergoeie muziek en kunnen we niet meer herstemmen. Ja, dat is wel heel erg jammer. Maar kijk, je kan bijvoorbeeld iemand anders inschakelen om, als die nog niet gestemd heeft tenminste, ook een stemlijstje in te leveren. Op joe.be en in de Joe-app kan dat allemaal. Zeg, ik vroeg naar plaatjes uit de jaren 70 die niet in de top 2000 staan. Vergeten parels. En er zijn er heel wat binnengekomen. Wat denk je van deze? Stem deze eindelijk nog eens in die top 2000. In de jaren 70 was het wel het geval, denk ik, voor Dynamite van Mudd. Een heel mooi voorstel van Marleen van de Velde. En Mario gaat voor dit hier. Het kan toch niet dat dit niet in de lijst staat? Dit is vaderlandse geschiedenis van de Strangers. En bij de Rijkswacht, inderdaad. Of moet ik zeggen, bij de Rijkswacht. Nou, dat zou beter zo zijn. Ja, mijn Antwerps is niet zo goed. Ik ben een Gentenaar, ik weet het. Lady Bump, Penny McLean, kijk dat nog. Doreen van de Wallen heeft die aangeraakt. En ook Claude van Dalen is er weer bij met dit hier. En daar sta ik van bij te kijken. Het prachtige Mississippi van Pussycat. Niet in de top 2000. Schande. En ook een hele mooie van Anne Ondegena. Die zegt, ik had in mijn kamer alleen maar posters. En echt tientallen posters van de volgende knappe verschijning. Dit is David Cassidy en zijn How Can I Be Sure? Niet in de top 2000. Het is een schande. Ik ga er eentje volledig draaien waar ik het meest iets had van... Dit? Niet in de lijst? Dat kan helemaal niet. Ik ga hem zo meteen draaien.
1: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
2: Enkel in de winkels van
4: Leonidas.
2: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Maar jij moet niet meer wachten op dat ene liedje uit de jaren 70 waarvan ik denk alvast, oh my god, dit niet in de top 2000. Dus aan jou om hem er nu in te stemmen. Ik heb het over een voorstel van Martijn Maas. Die zegt, Being Boiled van The Human League werd in de jaren 80 in elke discotheek gedraaid. Twee keer per avond zelfs. Maar ondanks dat zit er in geen enkel jaren 80 overzicht die plaat, omdat ze eind december 79 uitgebracht is. Zo op het kantelpuntje van het decennium. Maar dan maakt ze wel kans hiervoor. Hè. En meer nog, ik ga die draaien. Die debuutsingle van The Human League, die ze maakten voor £250 op een Roland 100 synthesizer. Sterk beïnvloed waren ze in die beginjaren zeker door Kraftwerk. Je weet wel, die Duitse synthesizergroep. Dit zijn ze. Human League en Being Boiled. Stem hem eindelijk terug in die top 2000 van Joe. Good times,
1: great music.
2: Dit is Joe. Joe.
3: Okay, ready. Let's do it.

0: Zoveel reactie op deze plaat en vooral het feit dat hij niet in de top 2000 staat. Maar daar kan jij verandering in brengen. Aniek gaat het al doen. Ze zegt thanks voor de herinnering. Deze stem ik erin. Patricia die zegt, oh tof dat ik dat nog eens hoor. Ik ben terug 30 jaar jonger, dus hier thuis een beetje dansen. En Maggie heeft ook een leuk weetje. Ze is een grote fan van Human League. Heeft ze deze zomer ook op de Lokerse feesten gezien. En de zanger Philip is net deze week 71 jaar geworden. Ah, dat is fijn om te weten.
1: Top 2000 stemalarm.
0: En ja hoor, daar is weer zo'n stemalarm, want dit kan niet waar zijn. Gloria Gaynor stond vorig jaar ook niet in de lijst met haar Never Can Say Goodbye. Hoe is dat mogelijk? Wel in de 70s top 500 van Joe, maar niet in de top 2000. Daar kan jij wat aan veranderen en stemmen dus op

De top 2000 bij Joe. En dat is papa of breek de stilte. Maar ik ga nooit voor mezelf. Ik ga altijd voor een ander. En in dit geval zou ik het fantastisch vinden als er een nummer hoog in de top 2000 zou komen. Met als titel Desperado van The Eagles.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag. Dit is
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
1: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Motorhome of camperfan? Op het Dikar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
5: 5 uur geworden nieuws. Rosa Peralta heeft het nieuws voor jou.
6: Goedemiddag. De vader van Jairon gaat in cassatieberoep, betogingen in Spanje tegen de wooncrisis en Matthias Kassen kan naar het WK judo. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader. Maar die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden er ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar volgens zijn advocaat had hij niet de intentie om de moord te plegen. Het komt voor de moeder van Jairon en haar familie hard binnen.
7: En dat is vooral omdat zij echt door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer. Ja, het blijft helaas aanslepen.
6: En het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden duizenden beelden daarvan op de computer van één van hen. De man zelf ontkent, Joort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
8: Hij betwist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
6: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. Zo'n 30% van de kranten in Antwerpen werden vandaag niet bezorgd, nadat het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem werd verzegeld. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. De sociale inspectie stelde er onder meer zwart werk en illegale tewerkstelling vast. Er werden ook mensen meegenomen voor verhoor, maar die zijn intussen wel weer vrijgelaten. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw tienduizenden mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En dan nog sport. Matthias Kassen kan naar het WK judo volgende week in Baku in Azerbeidzjan. Dat bevestigt zijn manager. Kassen kneusde vorige week een rib op training, maar hij is dus toch op tijd weer fit voor het WK. Het wordt al het 8e WK voor Kassen. In 2021 werd hij wereldkampioen en hij pakte ook al 3 keer zilver. Kassen is 29. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken. Minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
5: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ja, toch een vrij lange voor het weekend. 26 minuten op de buitenring rond Brussel tussen Strombeek-Bever en Jette door een ongeval. Ook 13 minuten erbij op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaar en Jette. Richting de grens met Nederland is er nog altijd die file van nu. Een 11 minuten op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot. En dan gaan we richting Brussel terug. E314 tussen Tiel-Twingen en Aarschot. Daar sta je 8 minuten. Minuten aan te schrijven.
0: Nog 2 dagen en dan begint de top 2000 van Joe.

0: Goedenavond en welkom terug bij de Top 2000 Countdown. Maandag is het zover, dan trappen Sven en Anke de playlist van je leven af. Nee, nu al!
1: De Top 2000 Stemalarm.
0: Het stemalarm is afgegaan en dat betekent dat we weer een nummer gaan draaien dat vorig jaar niet in de Top 2000 stond. En dat is toch wel vrij shocking in dit geval. Al even shocking als het liedje zelf eigenlijk. Katy Perry en haar Zero's hit I Kissed a Girl. Durf jij het aan? Stem je dit naughty nummer in de Top 2000. Joe.be en de Joe app.

0: Je kan nog tot zondag 8 uur 's avonds stemmen voor de top 2000. En dan slaat ons computerpark hier in gang voor de laatste berekeningen. Hè. Elisabeth heeft haar keuze al gemaakt. Luister maar.
1: Hey Joe, ik ben Eli. Ik heb niet lang moeten nadenken voor de stemming van de top 2000. Ik ben vorige week met vriendinnen naar het concert geweest van Céline Dion in Parijs. En wauw, dat was echt fantastisch. We hebben genoten, luidkeels meegezongen, maar ook echt stilgestaan bij deze unieke kans. Want wat een klasse vrouw. Ik vind dan ook dat ze het verdient om met haar liedjes hoog in de top 2000 te staan. En mijn absolute favoriet is dan wel ook wel Pour que tu m'aimes encore. En deze mag echt nog hoger staan dan vorig jaar.

0: was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Anne Lemmens.
2: Ik zou toch minstens één keer per week gewoon even zo'n uurtje willen hebben voor mezelf dat ik een boek kan lezen. Dat is zo'n geluksmoment voor mij. Gewoon even verstand op nul.
1: Ja, ze in stilte.
3: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anne Lemmens.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Ja, dat is louche.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Hoe komt dat?
7: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
11: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
12: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
11: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
12: Oh, met praline, die gouden.
11: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
14: De Mist Je Dutjes van Connections.
15: Allee, de US of A.
16: Ja.
15: De moeite zeker.
16: Oh, dat is echt crazy.
15: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
16: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
15: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
16: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
15: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
16: Nee, gemist.
15: Zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
10: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
17: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
18: Oh, zalig, hè?
16: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
18: Oei. Met een enkel.
16: Schat, ça va?
18: Nee.
16: Wat kunt er nog op staan?
18: Zo'n beetje.
16: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
18: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
16: Ah, dat is in orde dan.
10: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Dit is Joe.
1: Ook onze search naar de beste liedjes zoals elke namiddag in het weekend kleurt top 2000. Want deze namiddag en avond ga ik met jou op zoek naar liedjes die we bijna allemaal vergeten zijn. En die eigenlijk in de top 2000 zouden moeten staan. Schandalig over het hoofd gezien dus. Dat is het thema van vandaag. En dit uur gaan we voor de 80's. Dus welke song uit de 80's verdient weer een beetje airplay en zelfs meer een notering in de playlist van je leven? Stuur hem nu maar door in je Joe-app. En wie weet geef ik hem dan dat duwtje in de rug door hem te draaien op Joe. Dankjewel.

0: De top 2000 hotspots worden dit weekend aardig bezocht en uitgeprobeerd in Kortrijk. En een van die decors waar jij je als een echte ster in kan begeven, dat is die Wrecking Ball van Miley Cyrus in het Belfort. Maar jij mag de brave versie doen, hè, met je kleren nog aan. Het blijft toch een historisch gebouw. Een beetje respect blijven hebben, hè, voor het erfgoed. Ik draai ze als soundtrack bij die nieuwe videoclip daar. En bezoek ze allemaal, hè, die top 2000 hotspots in Kortrijk. En dat kan tot 23 oktober. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. 54 minuten ondertussen op de buitenring rond Brussel. Het gaat van kwaad naar erger daar tussen Grimbergen en Jette door een ongeval. Courage als je daar in die file staat. 23 minuten ook op de binnenring tussen Astridlaan en Jette. En dan gaan we richting de grens met Nederland op de E314. 12 minuten erbij tussen Holsbeek en Aarschot. En ook 8 minuten plus richting Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot.
1: Top 2000.

Ben je klaar voor een prachtige bloemlezing uit de jaren 80? Allemaal nummers die niet in de top 2000 staan en er eindelijk in moeten. En allemaal dankzij jou. Ja, Why van Anita Meijer staat erin, maar deze Idaho verdient ook een plekje volgens Els Verlent. En ook Cyndi Lauper heeft meer gemaakt dan bijvoorbeeld haar Girls Just Wanna Have Fun. Carla, die wijst er ons nog eens feitjes op.

is inderdaad All Through the Night, aangevraagd door Carla. En Mario, die gaat voor dit. Pamela Embrechts heeft mij gehoord, denk ik, over een Faithfully praten. Niet een Faithfully, maar een Faithfully. Dat prachtige liedje van Journey dat heel veel stemmen kreeg en hopelijk in de top 2000 terechtkomt. Maar ze zegt, er is nog zo'n mooi nummer en dat heet Open Arms.

0: in de playlist van je leven, zoals deze Claude van Dalen heeft hem aangevraagd. Aneka en Japanese Boy. En ook zo'n lekkere uit de 80's, zegt Wim Vermeulen. Dictator, Centerfold. En Maggie met heel veel vraagtekens achter haar vraag. Trans X Living on Video, dat stond er ook niet in, of wat? Daar moet dringend verandering in komen. Het is toch echt zo leuk. En ik ga zelfs eentje voluit draaien waarvan ik het meest het gevoel bij had. Dit kan echt niet zijn. Die moet in de top 2000. Zometeen.
1: Vanavond bij VTM krijgt de jury het warm van een mentalist in Got Talent. En VTM 2 is live op post voor de halve finale van World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op tienomtezienlive.be.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
10: Oh, dan de die. En de die?
9: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
10: En de die?
9: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: De Keunink.
12: De slimme kijk op ramen.
13: Slim? Wat is daar nu slim aan?
12: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
13: Huh?
12: Met ramen van de Keunink kiest je slim.
13: Hoe?
12: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
13: Dat is inderdaad slim.
12: Ja, hè?
13: Laat nog eens horen.
11: De Keunink.
12: De slimme kijk op ramen.
14: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
15: en Brico Planet
14: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
15: 20% korting op alles.
14: En zelfs 25% voor B-plus leden.
15: Want zelfgemaakt
14: is slim bespaard.
15: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
16: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
17: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
16: Ja, kom een keer kijken.
17: Amai, oh merci.
18: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-BAD-inzamelpunt.
19: B-BAD.
18: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
20: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
21: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Go yellow!
23: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.

En ja hoor, ik heb er één die ik volledig ga afspelen hier bij Joe, die echt zijn 3 minuten verdient en meer nog een plaatsje in de top 2000. Want wat een schande dat Time Bandits 2 keer wel degelijk genomineerd zijn voor een plaatsje, of toch vorig jaar was dat het geval. Maar niet met de volgende. Die is aangeraden door Helena de Walen. Ze zegt, deze mag je toch echt niet missen in de lijst. En dat is Listen to the Man with a Golden Voice. Enkel echt een hit geweest in het Nederlandse taalgebied. Ook in Vlaanderen, want dat was een Nederlandse band, hè, Time Bandits. En bij ons haalde hij bijvoorbeeld de 8e plaats. Dus toch een top 10 geweest, ergens in de 80's. En ook in Australië werd het een hit. Toch een beetje bubbling under daar met de 43e positie. Ping! Hier komt hij dan, Time Bandits. En Listen to the Man with the Golden Voice. Ja, ik zou toch maar eens goed luisteren en hem erin stemmen. Je kan nog tot zondag 8 uur.

0: Mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
1: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
1: Was dat alles, meneer?
2: Geef mij ook nog één.
1: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imoscoopman!
6: Het is 6:00, tijd voor een round-up van de dag met Niels Rosa Peralta. Dag Niels.
7: Goedenavond. De vader van Jairon gaat in cassatieberoep, protest in Spanje tegen de wooncrisis en Demi Vollering is Europees kampioene op de weg. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Zijn vader schakelde nooit medische hulp in en liet het lichaam 8 weken lang bij hem thuis liggen. Hij kreeg 23 jaar cel, maar gaat nu dus in cassatieberoep. En dat is een zware klap voor de moeder van Jairon.
8: Wij dachten echt van, oh, daar gaan we weer. Komt vooral ook voor mijn zonen komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer.
7: En het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
9: Hij betwist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
7: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest daar is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport op het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En dan nog wielrennen. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioene op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
10: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht eerder dat er rond de top 20 was, maar mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, beginners fout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
7: Lotte Kopecky die was er niet bij op dit EK. Zij wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. En dan heb ik nog het weer, zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft dat zo.
6: En het is file rijden nog altijd op die buitenring tussen Grimbergen en Jette. De file is wel wat geslonken gelukkig, naar ongeveer de helft van de net 23 minuten nu. Dat is door een ongeval daar allemaal. En op de binnenring rond Brussel 9 minuten erbij tussen Groot-Wijngaarden, Dan, Saartlaar en Jette. Ook 9 minuten trouwens richting de grens met Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot. En richting Brussel op diezelfde E314 vertraag je 7 minuten tussen Tieltwingen en Aarschot. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer op de snelweg.

twee dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000.

goeie avond. Ja, sedert enkele weken gaan we tot 8 uur door om Joe en zeker nu natuurlijk met de laatste stemdagen voor de top 2000. Taylor Swift die stond er vorig jaar 4 keer in. Kan ze dit jaar extra binnenbreken met haar I Knew It, I Knew You, de nieuwe single van haar. Ze komt voorbij na Daryl Hall en John Oates. Jarenlang vertegenwoordigd in de playlist van je leven. Vorig jaar wel op 1596. Dat kan hoger, stem hem hoger. Met deze Out of Touch uit 84.

0: Laat ons er nog een beetje poer achter zetten, achter die stemming voor de top 2000. Ik beloof jou plechtig dat ik misschien wel jouw nummer 1 ga draaien. Jouw lijstje eruit zal halen voor het einde van de show om 8 uur. Dus zeker stemmen, al was het om je naam te horen op de radio. En je eigen favoriet natuurlijk. Karine heeft een stemtip.
1: Hallo Joe, ik heb gestemd op Gloria van Umberto Tozzi, omdat dat schitterende herinneringen geeft aan een eerste reis met vrienden.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: De Mistje Dutchess van Connections.
3: En, hoe was Thailand?
4: Oh, echt zalig. Veel gezien.
3: Ja? Zeiden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
4: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
4: Ook gemist.
3: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
4: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
3: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Proximus presenteert...
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Ja, dat is loesje.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
10: GIX merkt je op.
11: Mode voor haar,
10: voor hem
12: en voor ons.
10: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
12: Bij GIX.
10: GIX, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
12: Dat is GIX.be, want...
10: GIX merkt je op.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
16: Xina.
15: Info in je winkel of

0: I'm Your Baby Tonight, zingt Whitney Houston. Dat is een veelbelovende belofte, moet ik zeggen. Maar het is wel fijn als Whitney dat zegt. Maar ik ook hoor, want al enkele uren breken we ons hoofd over de vraag, wat is nu het nummer dat quasi iedereen vergeten is en dat eigenlijk in de top 2000 moet. We zoeken naar een verborgen parel voor die playlist van je leven in de 90s dit uur. Wat hoor jij dus echt nooit meer en moet toch in die lijst uit de jaren 90? Laat maar komen in de Joe.
1: Top 2000 countdown.
2: Good times, great music.

0: individu.
1: James Zoet en ook wel eentje dat de lijst verdient. Stephanie Mills en Never Knew Love Like This Before. Uit 1980 alweer. Je hoort ze naar R.E.M. En vier files op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. Gelukkig is die richting de grens met Nederland al een tikkeltje gedaald. 9 minuten daar nog maar op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot. En ook 8 richting Brussel op diezelfde E314 tussen Tieltwingen en Aarschot. En dan is er de Brusselse binnenring. 8 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaartlaan en Jette. En ook 7 op de buitenring rond Brussel tussen Strombeek-Bever en Jette. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer op de Vlaamse snelwegen.
2: Top 2000 Countdown met Brecht van Meijerhagen.

0: kleine muzikale knipoog naar Saturday Night Fever zo meteen om 8 uur. Stephanie Mills en Never Knew Love Like This Before uit 1980. En niet in de top 2000, dat kan dus helemaal niet. En heel veel plaatjes ook uit de jaren 90 die de lijst niet halen, maar het wel verdienen volgens jou. We beginnen met deze hier. For you to justify my love. Uit de erotische periode van Madonna, die eigenlijk nooit geëindigd is. Hè? Gwen Vermeulen heeft deze aangeraden. Heel mooi voorstel. En Carla gaat voor dit hier. Ja, nu komt het weer helemaal tot me doorgedrongen, die City to City. Wat een mooi, mooi slownummer was dat in de jaren 90. Voor onze vijven en zo, hè. Met The Road Ahead. En Anne, die gaat voor eentje die heel lang op nummer 1 gestaan. Niet in de top 2000, stel je voor. Emilia en Big Big World. Zeker op stemmen, hè, als je nog niks weet. Om op te stemmen, dan moet je dat zeker nu doen. Kan nog altijd, zelfs tot 8 uur morgenavond. In de Joe-app. En op joe.be. Kurt Kallebout, die kiest dan voor iets helemaal anders. James Brown is dead. Uit het begin jaren 90 een stevige dance track. Hoor je nooit meer, zegt hij, en dat is waar. Hè? En dan is er Davy van Herk met ook zo'n mooie dance track. Ik denk dat het zelfs Belgisch is. Namelijk de Space Brothers en Forgiven. En Davy van Herk gaat dan toch weer de romantische tour op. Ook, ja, wekenlang op nummer 1 gestaan. Hè? Deze When Susanna Cries van Espen Lind. Ja, daar zou ik ook voor kunnen gaan. Ik maak mijn finale keuze tijdens dit hier.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja. Staat
4: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut, met de pro van Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Code Yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Oei, dan moet ik rap zijn.
8: Info op telenet.be.
10: Van boyzone nostalgie tot solo hits. Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
11: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.

Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra. En we blijven bij de blauwe kleur. Want ik heb gekozen voor een band die in de jaren 90 echt ja, kleine hitjes scoorde, maar wel de allerbeste zanger van de hele wereld had. En zeker ook volgens Claude Van Dale, die altijd, als er een verzoekje is, deze stuurt. Namelijk Hold the Line. U zou denken, Hold the Line, dat is toch van een andere band. Maar nee hoor, dit is een cover van Hold the Line door Blue Blood. Ken je Blue Blood nog? Met die fantastische zanger inderdaad, Luke Walton Jr., die helaas heel vroeg is gestorven, op maar 48-jarige leeftijd, en dat aan leukemie. En sinds hij weg was, is Blue Blood ook een beetje verwaterd. Wat toch het succes ervan. En zijn ze uiteindelijk gestopt. Maar die gouden tijd van onder andere Hold the Line, die dragen we in ons hart. En daarom, Claude, dank je wel. Deze groep staat helemaal niet in de top 2000. En dat is toch wel een kleine chauvinistische schande. Blue Blood, stem ze erin. En dan wel met deze. Hold the Line bijvoorbeeld.

0: kan opschalen. En in die periode kan deze oproepbare pool van vrijwilligers worden ingezet om bijvoorbeeld te gaan vaccineren, om mensen te verzorgen, om contacttracing te doen enzovoort.
1: In totaal zijn er 4 opleidingsdagen. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt, dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Hij stopte als Europarlementslid in 2014. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand. De bestuurder, een man van 70, en zijn dochter bleven ongedeerd, sprongen op tijd in het water. Vermoedelijk ontstond de brand na een ontploffing tijdens het tanken. Er was ook heel wat rook te zien. Rusland roept op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Die oproep is bedoeld voor diplomaten en buitenlanders. Rusland zegt dat het de komende periode vergeldingsaanvallen zal blijven uitvoeren op de stad en dat het er dus niet veilig is. Wie toch daar blijft, moet volgens Rusland zelf instaan voor de gevolgen. Op het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die dus het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker liever was de beste Belgische op plaats 13.
2: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht weer dat er rond de top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginners fout zeker, maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
1: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Ze wil focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minimaal straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
3: Nog 2 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Top 2000 Countdown met Brecht van Meijerhagen.

0: Het gaat hard in de Joe-app en op joe.be. Elke seconde zie ik er nu eentje bij komen. Zo'n fantastische stemlijst vol songs voor de top 2000. En je weet of je nu 10 instemt of pakweg maar eentje. Je stem is even belangrijk. Ook die van Rudy.
1: Hallo, ik ben Rudy van Malen uit Lichtervelde. En ik heb dat liedje genomen, Matjes Rijn, voor het eerste pas. Want ik heb daar juist mijn lieve vrouw ontdekken gedaan. En dat is de eerste keer ook opgedonst op het liedje. En sindsdien is dat altijd mijn nummer 1 geweest. En dat blijft zo tot en met nu, blijft dat altijd nog mijn nummer 1.

De keuze van Rudy, deze Matthias Reim. En verdamd, ik liep die. Mijn god, dat het geen waar is, staat de volgende plaat ook nog altijd niet in de top 2000. En het is zo'n powernummer, kan echt niet hoor. Wie oh wie stemt Sia nog snel even in de playlist van zijn leven met Unstoppable. Joe App.

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Anne Lemmens.
2: Ik zou toch minstens één keer per week gewoon even zo'n uurtje willen hebben voor mezelf dat ik een boek kan lezen. Dat is zo'n geluksmoment voor mij. Gewoon even verstand op nul. Lezen en stilte.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Anne Lemmens.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe. Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
5: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
4: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
5: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
4: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
3: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

Al de hele late namiddag en avond zoeken we naar verloren gewaande liedjes die eigenlijk ereherstel moeten krijgen door ze in de top 2000 te stemmen bijvoorbeeld. Hè. Vorige uren zochten we het in een bepaald decennium, maar nu gaan alle registers open. Zelfs uit de jaren 50 of wie weet de jaren 20 van deze eeuw. Het kan en mag allemaal. Dus ja, geef die unieke favoriet van jou maar dat duwtje in de rug. Stuur titel en uitvoerder nu naar me toe via je Joe-app. En dan draai ik hem misschien wel zo meteen voor jou. Dankjewel.

0: Kingdom of Fear, ook eentje dat de hitlijsten haalde dit jaar. En is hij genoeg voor de top 2000 aller tijden? Dat mag jij beslissen natuurlijk. En nog tot morgen om 8 uur 's avonds via joe.be en in je Joe-app. Cameron Whitcomb komt eraan. En inderdaad, ook nog de Bas. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste van 19 minuten is dat richting Hasselt op de E313 tussen Wommelgem en Ranst. En dan gaan we richting de grens met Nederland op de E314, 8 minuten erbij tussen Holsbeek en Aarschot. En tot slot ook de Brusselse buitenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jetten. Daar vertraag je 6 minuten.
1: Top 2000 Countdown met Brecht van Meijerhagen.

Ik had het beloofd, hè, jouw nummer 1 te draaien als je nog snel eens je stem uitbracht. En dat is zo geworden met Els de Kaastekker, want dit is haar nummer 1, Brilliant Disguise van Bruce Springsteen.

Heel veel berichtjes hier. Allemaal mensen met prachtige voorstellen uit ja, eender welk decennium mocht het komen dit uur. Ja, allemaal plaatjes die een plaats in de top 2000 verdienen, ook al zijn ze misschien al een tikkeltje vergeten. En dat is zonde, vindt Marianne. Zeker wat betreft Within Temptation en Stand My Ground.

0: onheilspellend mooi nummer moet er toch zeker in staan, hè, in die top 2000. Stem hem er nu nog in, het kan nog allemaal. En een lans voor Plastic Dreams, ook door Frederik Tavernier. Hij zegt, ik wil absoluut JD met Plastic Dreams in de lijst zien verschijnen. Dat is een verloren parel die veel te weinig wordt gedraaid. Een knaller uit, ja, de jaren 90, denk ik, hè. Heeft mij doen inzien hoe leuk dansen wel was. Kijk eens aan, helemaal overtuigd van het plezier van dansen door deze plaat van JD. Het zou zomaar eens kunnen dat ik hem volledig ga draaien, Frederik.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
2: Oh, ik heb 20.
1: Dacht het wel.
4: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Top 2000 countdown.
8: Good times, great music.

Heerlijk toch, hè? Ook uit de jaren 90 en mag veel hoger in de top 2000. Deze Fornambulance en WhatsApp. En ik heb erin gevonden de hoofdvogel van vanavond, want het mocht uit eender welk decennium komen, de ultieme plaat die echt in de top 2000 moet. En geen enkele plaat van die, zeg maar, band, of moet ik eerder zeggen, formatie staat, danceformatie staat in de lijst. Dat is Virtual Zone. Virtual Zone met Heaven, die werd aangevraagd door Gwenne Vermeulen, die altijd heel goede suggesties doet. En ja, altijd als ik dit hier draai, op een weekendavond bijvoorbeeld bij Joe, dan gaat iedereen aan de andere kant uit de bol. Dus het moet gewoon. Heaven van Virtual Zone, stem hem er nu nog in.

List van je leven, zeker als 90s lover, Virtual Zone en Heaven, aangevraagd door Gwen Vermeulen. Zeg straks een nieuwe Saturday Night Fever. De koorts klimt, net als die top 2000. En waarom niet voor deze stemmen die je straks zal horen? Part-time lover. Stevie Wonder en Part-time Lover, maar ook dit komt voorbij. Laat je maar inspireren door non-stop de beste dansnummers tot middernacht. Ik heb nog Adele. En ook Toto met Hold the Line. En dit is Erasure. And Sometimes.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers hebben de hele namiddag samengezeten om te onderhandelen over de begroting. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vandaag ging het om maatregelen die ze al hadden genomen, zoals die rond de pensioenen, zegt journalist Maarten Knuts.
2: Ook asiel en migratie wordt genoemd en die befaamde BTW-hervorming. Hè. Je herinnert je nog wel de commotie rond de meeneemmaaltijden en daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Hè. Daar wordt gekeken, kunnen we daar bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts nog duurder maken. Dus de moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen. En dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
1: En de deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt. Dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Verhofstadt stopte als Europarlementslid in 2014. In de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt nog een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
3: Nog 2 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Saturday Night Fever,

0: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper en voller zijn. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
1: Beemsterkaas!
2: Lekker! Echt lekker!
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
1: Beemsterkaas!
2: Lekker! Echt lekker!
5: Dit is Nieuw bij Joe.
6: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
5: Jonas Blue, Ed

0: moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen. En dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
1: En de deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Gaza-stad zijn zeker 5 doden gevallen bij een Israëlische aanval op een flatgebouw. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 5 andere mensen raakten gewond. Enkele zijn er erg aan toe. De hulpdiensten zoeken nog naar meer slachtoffers onder het puin. Volgens Israëlische media was de aanval gericht op een kopstuk van Hamas. Het is niet duidelijk of die de aanval heeft overleefd. En in de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
2: Nog 2 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Saturday Night Fever.

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Anne Lennes.
2: Ik zou toch minstens één keer per week gewoon even zo'n uurtje willen hebben voor mezelf dat ik een boek kan lezen. Dat is zo'n geluksmoment voor mij. Gewoon even verstand op nul.
1: Ja.
2: Lezen en stilte.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Anne Lennes.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
3: Was dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog één...
3: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op te eten?
4: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
0: Saturday Night Fever.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. Het overleg is constructief verlopen, klinkt het, maar het moeilijk

0: onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers op everzwijnen gejaagd. De dieren zorgen daarvoor enorm veel overlast. Ze halen de tuinen van inwoners overhoop en ze zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Het gaat om een drukjacht. Een groep jagers drijft de everzwijnen naar eenzelfde punt waar een andere groep jagers dan kan schieten. En die was succesvol, zegt jager Maarten Bonen.
1: Het is heel goed gegaan. We hebben ongeveer een 10-tal everzwijnen kunnen strekken. Het exacte aantal weten we nog niet, want de tellingen zijn nog volop bezig. Maar wij zijn nu al alleszins heel tevreden. Het is effectief zo dat er vorig jaar een mastjaar was. Dat wil zeggen dat er heel veel eten in de bossen was. En dat wil ook zeggen dat er natuurlijk een grotere populatie is dat jaar erop. Dus het klopt dat er meer zijn.
0: Deze maand staan er nog twee van die jachten gepland. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. De Belgische auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we volgende week donderdag. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
2: Nog 2 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Saturday Night Fever.

0: die in het regeerakkoord al stonden, om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
1: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober. Dus dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. 2 mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen, onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam ook meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zegt lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact was gekomen zitten nu in quarantaine. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook volgende week, begin volgende week, blijft het zo.
2: Nog 2 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Saturday Night Fever.

0: nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De onderzoeksrechter heeft 17 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel. Dat bevestigt het parket van Halleveelvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport in Zaventem. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit hun bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de studenten maandag opnieuw naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er werden verschillende relschoppers opgepakt. Een van hen werd zelfs in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Frans.

kwam daar om het leven. Vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.